0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Iran zegt dat de technische onderhandelingen met de Verenigde Staten in Qatar zijn afgerond. Volgens de Iraanse overheid hebben de beide delegaties daarbij niet rechtstreeks met elkaar gesproken. De gesprekken gingen over de uitvoering van een eerder gesloten voorakkoord. Iran en de Verenigde Staten willen uiterlijk morgen een meldpunt opzetten voor mogelijke schendingen van de afspraken. Er zijn geen verdere details bekendgemaakt over de uitkomst van de besprekingen in Qatar. Er moet landbouw mogelijk blijven in de bufferzones rond kwetsbare natuurgebieden. Dat zei stikstofminister Van Essen tijdens het debat over de nieuwe stikstofplannen in de Tweede Kamer. In die zones moet de stikstofuitstoot extra omlaag, maar volgens de minister niet zo ver dat de boeren moeten verdwijnen. Wel zijn volgens het kabinet ook landelijke maatregelen nodig om de stikstofdoelen te halen. Wat de nieuwe regels voor boeren precies inhouden, wordt de komende maanden uitgewerkt, beloofde Van Essen. Bij de aanslagen in de Griekse stad Thessaloniki is een vrouw om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. Drie woningen van politici werden vanochtend aangevallen met zelfgemaakte explosieven. De moeder van een van de politici raakte daarbij gewond en overleed later in het ziekenhuis. De Griekse premier spreekt van blind en onmenselijk geweld. De politie onderzoekt nog wie er achter de aanvallen zit en wat het motief is. Er zijn nog geen arrestaties verricht. En de coalitie in de provincie Drenthe is gevallen na een conflict over de onteigening in het landelijk gebied. De BBB stemde samen met de VVD tegen de plannen waarin onteigening mogelijk zou worden gemaakt. Volgens de BBB hebben de coalitiepartijen CDA en PvdA zich niet aan eerdere afspraken gehouden. En daarmee was het vertrouwen in de samenwerking volgens die partij verdwenen. De BBB verzette zich ook al tegen de stikstofkoers van de eigen gedeputeerde Henk Emmens in Drenthe. Het weer, het blijft droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten en 17 vlak aan zee met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Iran zegt dat de technische onderhandelingen met de Verenigde Staten in Qatar zijn afgerond. Volgens de Iraanse overheid hebben de beide delegaties daarbij niet rechtstreeks met elkaar gesproken. De gesprekken gingen over de uitvoering van een eerder gesloten voorakkoord. Iran en de Verenigde Staten willen uiterlijk morgen een meldpunt opzetten voor mogelijke schendingen van de afspraken. Er zijn geen verdere details bekendgemaakt over de uitkomst van de besprekingen in Qatar. Er moet landbouw mogelijk blijven in de bufferzones rond kwetsbare natuurgebieden. Dat zei stikstofminister Van Essen tijdens het debat over de nieuwe stikstofplannen in de Tweede Kamer. In die zones moet de stikstofuitstoot extra omlaag, maar volgens de minister niet zo ver dat de boeren moeten verdwijnen. Wel zijn volgens het kabinet ook landelijke maatregelen nodig om de stikstofdoelen te halen. Wat de nieuwe regels voor boeren precies inhouden, wordt de komende maanden uitgewerkt, beloofde Van Essen. Bij de aanslagen in de Griekse stad Thessaloniki is een vrouw om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. Drie woningen van politici werden vanochtend aangevallen met zelfgemaakte explosieven. De moeder van een van de politici raakte daarbij gewond en overleed later in het ziekenhuis. De Griekse premier spreekt van blind en onmenselijk geweld. De politie onderzoekt nog wie er achter de aanvallen zit en wat het motief is. Er zijn nog geen arrestaties verricht. En de coalitie in de provincie Drenthe is gevallen na een conflict over de onteigening in het landelijk gebied. De BBB stemde samen met de VVD tegen de plannen waarin onteigening mogelijk zou worden gemaakt. Volgens de BBB hebben de coalitiepartijen CDA en PvdA zich niet aan eerdere afspraken gehouden. En daarmee was het vertrouwen in de samenwerking volgens die partij verdwenen. De BBB verzette zich ook al tegen de stikstofkoers van de eigen gedeputeerde Henk Emmens in Drenthe. Het weer, het blijft droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten en 17 vlak aan zee met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Iran zegt dat de technische onderhandelingen met de Verenigde Staten in Qatar zijn afgerond. Volgens de Iraanse overheid hebben de beide delegaties daarbij niet rechtstreeks met elkaar gesproken. De gesprekken gingen over de uitvoering van een eerder gesloten voorakkoord. Iran en de Verenigde Staten willen uiterlijk morgen een meldpunt opzetten voor mogelijke schendingen van de afspraken. Er zijn geen verdere details bekendgemaakt over de uitkomst van de besprekingen in Qatar. Er moet landbouw mogelijk blijven in de bufferzones rond kwetsbare natuurgebieden. Dat zei stikstofminister Van Essen tijdens het debat over de nieuwe stikstofplannen in de Tweede Kamer. In die zones moet de stikstofuitstoot extra omlaag, maar volgens de minister niet zo ver dat de boeren moeten verdwijnen. Wel zijn volgens het kabinet ook landelijke maatregelen nodig om de stikstofdoelen te halen. Wat de nieuwe regels voor boeren precies inhouden, wordt de komende maanden uitgewerkt, beloofde Van Essen. Bij de aanslagen in de Griekse stad Thessaloniki is een vrouw om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. Drie woningen van politici werden vanochtend aangevallen met zelfgemaakte explosieven. De moeder van een van de politici raakte daarbij gewond en overleed later in het ziekenhuis. De Griekse premier spreekt van blind en onmenselijk geweld. De politie onderzoekt nog wie er achter de aanvallen zit en wat het motief is. Er zijn nog geen arrestaties verricht. En de coalitie in de provincie Drenthe is gevallen na een conflict over de onteigening in het landelijk gebied. De BBB stemde samen met de VVD tegen de plannen waarin onteigening mogelijk zou worden gemaakt. Volgens de BBB hebben de coalitiepartijen CDA en PvdA zich niet aan eerdere afspraken gehouden. En daarmee was het vertrouwen in de samenwerking volgens die partij verdwenen. De BBB verzette zich ook al tegen de stikstofkoers van de eigen gedeputeerde Henk Emmens in Drenthe. Het weer, het blijft droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten en 17 vlak aan zee met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Drie kinderen van een gedupeerde van de toeslagenaffaire krijgen toch geen compensatie. De rechter oordeelt dat hun moeder destijds wel waarschuwingen kreeg voordat de kinderopvangtoeslag werd stopgezet. Die brieven zijn pas onlangs teruggevonden. Daardoor zou de overheid ook bij andere zaken kunnen stellen dat sommige ouders toch geen recht hadden op compensatie. Volgens NRC kan dat gevolgen hebben voor mogelijk duizenden dossiers waarin de compensatie al betaald is. In het zuiden van Frankrijk woeden verschillende bosbranden die nu al honderden hectares natuur hebben verwoest. In de departementen Hérault en Aude zijn ongeveer 200 mensen geëvacueerd. Honderden brandweerlieden en blusvliegtuigen proberen het vuur onder controle te krijgen. Ook bij populaire kustplaatsen moesten campinggasten uit voorzorg tijdelijk vertrekken. Door de aanhoudende hitte blijft het risico op nieuwe natuurbranden groot in het zuiden van Frankrijk. Het aantal bevestigde ebola-besmettingen in Congo is opgelopen tot ruim 1400. Volgens de Congolese regering zijn er inmiddels 438 mensen aan de ziekte overleden. De uitbraak treft vooral drie provincies in het oosten van het land. Autoriteiten vrezen dat het werkelijke aantal besmettingen hoger ligt. Tegen de huidige virusvariant is nog geen specifiek vaccin beschikbaar. De EU en de Verenigde Staten maakten al ruim 1,5 miljard euro vrij voor de bestrijding van de ebola-uitbraak sinds mei in Congo en Oeganda. Vakantieparken blijven groeien en de vakantiehuisjes worden er steeds duurder. Volgens nieuwe cijfers van het kadaster telt Nederland nu bijna 4000 vakantieparken met samen zo'n 135.000 vakantiewoningen. Vooral op de Waddeneilanden zijn ze populair en liggen de prijzen hoog. Een derde van de woningen is daar een vakantiehuis. 4 op de 5 kopers betalen hun huisje zonder hypotheek. Door de woningnood wordt inmiddels al 1 op de 7 recreatiewoningen permanent bewoond. Het weer, in het zuiden en oosten eerst zon. In het noorden komt er bewolking opzetten. Vanmiddag valt er hier en daar een bui bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.

Zo'n lekkere ouderwetse knijter, hè? Deodato en SOS Fire in the Sky. Ja, goedemorgen. Het is vandaag donderdag. We zijn 2 juli. Ja, de Surinaamse gemeenschap in Nederland heeft een speciale dankbaarheidsonderscheiding uitgereikt aan Ilse Baal. Ze is 94 jaar. Ze komt uit Alkmaar. De voormalige kleuterjuf krijgt de Grand Tangi Award voor haar vrijwilligerswerk. Maar vooral omdat ze ervoor gezorgd heeft dat Ketty Kotti ook jaarlijks in Alkmaar wordt gevierd. Ja, het is belangrijk, zo zegt ze, dat de afschaffing van de slavernij niet alleen landelijk in Amsterdam, maar ook lokaal wordt herdacht en gevierd. Dat reizen wilde ik niet meer en daarom heb ik in het wijkcentrum gevraagd of we het hier in Alkmaar konden organiseren. Nou ja, 4 jaar geleden kwam een clubje van 20 mensen in Alkmaar voor het eerst bijeen in het wijkcentrum om Ketty Kotti te vieren. En nu heeft Alkmaar een groot jaarlijks festival dat door de gemeente wordt georganiseerd. Nou ja, voor Ilse Baal is Ketty Kotti een levende geschiedenis. Ze zegt, mijn oma van mijn moeders kant was de laatste tot slaafgemaakte in mijn familie. En ik ben dankbaar dat ik die ontberingen niet meer heb. Ja, Baal die woont al 44 jaar in Alkmaar, maar ze werd in Paramaribo geboren. Alkmaar kende ik uit Suriname. Ik heb daar nog als kleuterjuf op plantage Alkmaar gewerkt, vertelt ze. En die plantage werd in 1745 opgericht door een landmeter die uit Alkmaar kwam. En nu is het een gewoon dorp met ongeveer 5000 inwoners. Ja, nou fijn dat het ook in Alkmaar gevierd kan worden. En dat Ilse Baal van 94 de prijs heeft gehad in verband met Ketty Kotti, hè? Ja. Wat gisteren ook overal massaal gevierd werd, hè? Ja. Goed, goedemorgen. Het is vandaag donderdag. Het is de ochtendradioshow voor de wekker wakker. Welkom, we zijn er weer.

dit uit 1979. Ja, misschien vraag je af wat een rare naam eigenlijk, dat Peaches en Herb. Dus misschien wel leuk om even uit te leggen. Peaches betekent namelijk draaideur. En waarom hadden ze die naam gegeven? Omdat er 7 verschillende vrouwen meewerkten. En dat wisselde ook constant. Dus er kwam er weer eentje bij, ging er weer eentje weg. En Herb, de hoofdact eigenlijk in de band, die bleef altijd. Alleen de Peaches die wisselden. En daarom noemde men het dus een beetje de draaideur. Hè?

0: Ja, een hele goede morgen voor de wekker wakker. We kijken even naar het weerbericht vandaag. Vanmorgen neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe en gaat het af en toe regenen. Vanmiddag klaart het weer op en wordt het weer droog. Matige tot vrij krachtige noordwestenwind hebben we mee te maken. Er wordt koele lucht aangevoerd en voordat het gaat regenen wordt het 20 tot 23 graden. Vanavond is het wederom overal droog met ook goede temperaturen. Het is allemaal lekker te doen. De komende nacht richting vrijdag in het noordoosten is er een enkele bui mogelijk. En komt het af naar een graad of 12. Ja, valt morgenochtend ook nog een beetje regen. En dan wisselen ook zon en wolken elkaar af. Dan wordt het 20 tot 24 graden. En vandaag op deze donderdag 20 tot 23 graden. Ja. Goed voor de wekker wakker. He, eindelijk jongens. We hebben het startsein gekregen voor de promotie van de Franse Week. En die begint van 20 juli tot en met 26 juli.
1: Een hele goede morgen.
0: Van 20 tot 26 juli.
1: Dit is de Franse Week.
0: De Franse Week.

0: Erik van Vliet.
1: Nummer 1.
2: Is feest. We gaan feest vieren, lieve toehoorders.

0: Despise Girls. If you wanna be my lover. In de 90s remix door de voice-over. Goedemorgen voor de wekker wakker op deze donderdag 2 juli. We kijken even naar het nieuws. Ja, de Verenigde Staten die hebben in de nacht van woensdag op donderdag, Nederlandse tijd, zonder te veel problemen de achtste finales bereikt van het WK. Bosnië en Herzegovina werd met 2-0 verslagen. En nu staat België op het programma. Ja, en België is in de nacht van woensdag op donderdag, Nederlandse tijd, door het oog van de naald gekropen in de 16e finales van het WK tegen Senegal. De Rode Duivels maakten 0-2 achterstand ongedaan en plaatsten zich na een rake penalty in de verlenging voor de achtste finale. Ja, dus België door en de Verenigde Staten door. Het zal toch niet zo zijn dat straks de Verenigde Staten wereldkampioen wordt? Nee. Goed, nog meer nieuws. Vandaag meer dan 100 Nederlandse meisjes en jonge vrouwen zijn de afgelopen jaren vermoedelijk uitgebuit in de prostitutie in onder andere België en Duitsland. Op deze groep slachtoffers is bijna geen zicht. Dat staat in een gepubliceerd onderzoek van het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel. Volgens het CKM komt uitbuiting over de grens vaker voor dan dat men denkt. Het expertisecentrum heeft ook ruim 200 hulpverleners, politiemensen en andere professionals gevraagd naar hun ervaringen. Nou ja, tussen 2021 en 2023 hadden tientallen hulpverleners signalen dat Nederlandse slachtoffers in België of Duitsland moesten werken. Men schat in dat het in deze periode om minstens 125 slachtoffers moet gaan, van wie het grootste deel in België werd uitgebuit. Uit de officiële registraties waren hier in dezelfde jaren slechts 9 slachtoffers bekend, wat volgens het CKM bewijst dat er nauwelijks zicht is op de groep die in het buitenland gedwongen in de prostitutie zit. Ja. Goed, het is druk op de weg. Diverse plekken is het aansluiten geblazen. A2 zet toch een bos richting Utrecht. Als we dan kijken naar de A4, Rotterdam, Amsterdam is het ook druk. 16 kilometer file. Horen-Zaanstad, de A7, A15, Rotterdam, Nijmegen. En ook Hoek van Holland, Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. Daar is er 8 minuten vertraging. Dus als je daarheen gaat, alvast sterkte toegewenst.
1: Dit is de dagtopper.

0: Nou, heel mooi. Hij is opgenomen. Perfect.
1: Hij staat erop.
0: Hij staat erop.
2: Elke werkdag, maar ook in het weekend. Erik van Vliet.
3: Shardy liep te splashen als de vaart was. En nu loop ik hier rond, het was een naaktslag. Ik zal schetsen aan de deur hier in een maatpak. Ik leerde vroeg hoe je verantwoord op een

0: De Beatles en Paperback Writer in 2022 nog een keer gerecoverd, zeg maar. Oftewel beter op plaat gezet. Maar het was een grote hit in 1966. Toen stond het namelijk 2 weken op de eerste plaats.
1: En de jarigen van de dag zijn...
0: Ja, daar gaan we weer. Elke dag zijn er weer mensen jarig, hè. Als jij ook jarig bent vandaag, van harte gefeliciteerd, hè. Het is jouw dag. Ja, vandaag is het jarig, de verjaardag van Lee Harris. Hij is geboren in 1962. Erwin Olaf is vandaag geboren in 1959. Jerry Hall in 1956. En la-di-da-di-da, Bart van Leeuwen, de bekende DJ, is in 1954 geboren. Hè? Ja. Dus zit ook al in de 70, hè, onderhand. Hè? Ja. En vandaag ook de geboortedag van Marga Bult. Ze heet officieel Margarita Hendricks Maria Groeneveld. Ze is in Lathrop in Twente geboren in 1956. Zangeres, presentatrice, verpleegkundige ook nog een keertje. Ja, haar eerste singeltje stamt uit 1970. 2 witte duiven. Op 14-jarige leeftijd deed ze dat. En wel in het tv-programma Stuif is in. Ja, ja, na de hand werd ze bekend als leadzangeres van Beep. En ja, toen verving ze Gemma van Eck na een auditie uit 200 kandidaten. Ja, 14 singles werden er toen uitgebracht, 2 albums. En zo toerde Beep in de tijd door Europa en door Azië. Ja, nou, vandaag dus de officiële geboortedag van Marga Bult. Van harte gefeliciteerd.

Ja, hij maakte eigenlijk van zijn handicap maakte die ook een artiestennaam, want hij heette Manke Nelis. Hij had één houten been. Ja, deze bekende man, hè. Ja, oh, jongen. Manke Nelis hoorde je dus, hè, op Voor de Wekker Wakker. Goedemorgen, het is donderdag. Ja, van 1 tot en met 7 juli 2026 vindt het Van Hotsaf plaats. Het festival van de bossen. Het is een boomplantdagfeest. Ja, in de eerste week van juli worden in alle deelstaten van onder andere India miljoenen bomen geplant. Ja, het is vandaag de 183ste dag van het jaar. Het is de 184ste in een schrikkeljaar. De volgende 182 dagen. En dan zitten we alweer op 31 december. En voor je het weet zitten we op 20 juli. En dan zitten we helemaal in de Franse week.

0: Nou, er komen dan niet alleen chansons voorbij, hè. Vanaf 20 juli. Allerlei muziek komt er voorbij. Ook oude Franse liedjes, maar ook dit soort werken. Ja. En boy, Nonna La Grinta en Avec Moi. Ja, hoorde je voorbij komen bij Voor de Wekker Wakker. Want ook wat hits uit de Franse hitlijst, die hebben we hier klaar liggen. Hè? Ja. Goed, Voor de Wekker Wakker. Even kijken naar vandaag in het verleden. Ook wel interessant natuurlijk om vandaag wat mee te doen. Ja, volgens de katholieke traditie is het vandaag de feestdag van het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth. Ja, het is een zogeheten lotsdag. Dat blijkt onder meer aan het rijmpje. Als het regent toen onze lieve vrouw het gebergte al ging beschouwen, zo zal de regen zich vermeren en in 40 dagen niet wegkeren. Ja, een andere regenachtige voorstelling luidt: brengt het bezoek aan Maria regen, 40 dagen duurt die zegen. Dan nog een laatste regenspreuk, als we toch bezig zijn. Komt Maria in de regen nicht Elisabeth tegen. Het duurt al 6 weken, heel gewis voor het weer mooi weer is. Ja, vandaag 2 juli dus, de officiële katholieke traditie, de feestdag van het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth. Hè? Ja. Dus toch een klein beetje een feestdag, hè? Ja. Op deze dag trouwens, in 1600, het is even geleden, maar wel leuk om eventjes te weten. Het Staatse en het Spaanse leger vechten de slag bij Nieuwpoort uit. Ja, door het makkelijk te onthouden jaartal is het een van de bekendste feiten uit de Nederlandse geschiedenis. Het Staatse leger, onder leiding van Maurits van Oranje, wint mede dankzij de inzet van de reservetroepen. En als laatste bericht, 2 juli 1801. De Amerikaanse Aisha Brown maakt op haar boerderij een gigantische kaas. Het ding weegt 560 kilo. Met paard en wagen wordt de kaas naar het Witte Huis vervoerd, waar president Jefferson er nog lang van gesmikkeld heeft. Ja, 1801, hè? Ja, toen was dat, hè? Toen werd die kaas gemaakt, hè? Zo lang geleden, hè? De echte kaasvreter. Ja. Goed, nog even een muziekfeitje. En dan zit het er alweer bijna op voor deze Voor de Wekker Wakker. Voor dit uur 1994, Als Dick Me Hulp Nodig Heeft, van Johan en Groothandel bereikt de bovenste plaats in de top 40. Het blijft er op dat moment 2 weken staan. Het gaat over bondscoach Dick Advocaat en het Nederlands elftal dat in de VS meedoet aan het WK voetbal in 1994.
1: Hallo, ik ben Johan en ik doe wat in de voetballerij.

kijken. In principe is het allemaal heel erg makkelijk. Want je speelt gewoon 11 tegen 11 het spelletje. En dan kan het niet meer vrij staan. En als je dan in de ogen schouw neemt dat die bal gewoon rond is. En dan heb je zo'n poortje en dan moet die bal in. Nou, in principe als je er eentje meer maakt dan je tegenstander, heb je gewonnen. Dus als Dick zich al aan deze adviezen gaat houden, dan weet ik zeker dat hij wereldkampioen gaat worden. Dorry, niet met die bal in de huiskamer. Om te beginnen moet Dick bij iedere wedstrijd moet hij om elke pol zijn gouden horloge dragen. Als hij nou de hele tijd op dat ene horloge gaat wijzen, dan kan die scheidsrechter natuurlijk denken van hij moet de tijdrek in de gaten houden of zo. Maar hij kan natuurlijk ook denken, als ik Nederland een penalty geef, krijg ik dat andere klokje.

0: Ik ben Johan en een van de favorieten voor de WK is natuurlijk ook België. Dat zijn de Rode Duivels. Maar de Belgen, daar speelt Nederland in de tweede wedstrijd tegen. Nou, als je ze helemaal uit hun concentratie wil halen, dan denk ik dat je tegen de Belgen niet met gewone rugnummers, maar met Romeinse cijfers op de rug moet gaan spelen. Maar voordat die Belgen dat allemaal ontcijferd hebben, sta je met 4-0 voor. Jordi, rot nou eens op met die bal. Misschien dat ik Dick nog één tipje mee kan geven. Heb natuurlijk zijn achternaam niet mee. Maar er zal natuurlijk in Amerika heel veel plichtplegingen en recepties en dat soort dingen moeten doen. Nou, ik weet dat hij een keer in Spanje is geweest. En toen zei hij tegen mijn voorzitter, hallo, ik ben advocaat. En die dacht dat hij toen weer om geld ging zeuren.
1: 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. Drie kinderen van de gedupeerden van de toeslagenaffaire krijgen toch geen compensatie. De rechter oordeelt dat hun moeder destijds wel waarschuwingen kreeg voordat de kinderopvangtoeslag werd stopgezet. Die brieven zijn pas onlangs teruggevonden. Daardoor zou de overheid ook bij andere zaken kunnen stellen dat sommige ouders toch geen recht hadden op compensatie. Volgens NRC kan dat gevolgen hebben voor mogelijk duizenden dossiers waarin de compensatie al betaald is. In het zuiden van Frankrijk woeden verschillende bosbranden die nu al honderden hectares natuur hebben verwoest. In de departementen Hérault en Aude zijn ongeveer 200 mensen geëvacueerd. Honderden brandweerlieden en blusvliegtuigen proberen het vuur onder controle te krijgen. Ook bij populaire kustplaatsen moesten campinggasten uit voorzorg tijdelijk vertrekken. Door de aanhoudende hitte blijft het risico op nieuwe natuurbranden groot in het zuiden van Frankrijk. Het aantal bevestigde ebola-besmettingen in Congo is opgelopen tot ruim 1400. Volgens de Congolese regering zijn er inmiddels 438 mensen aan de ziekte overleden. De uitbraak treft vooral drie provincies in het oosten van het land. Autoriteiten vrezen dat het werkelijke aantal besmettingen hoger ligt. Tegen de huidige virusvariant is nog geen specifiek vaccin beschikbaar. De EU en de Verenigde Staten maakten al ruim 1,5 miljard euro vrij voor de bestrijding van de ebola-uitbraak sinds mei in Congo en Oeganda. Vakantieparken blijven groeien en de vakantiehuisjes worden er steeds duurder. Volgens nieuwe cijfers van het kadaster telt Nederland nu bijna 4000 vakantieparken met samen zo'n 135.000 vakantiewoningen. Vooral op de Waddeneilanden zijn ze populair en liggen de prijzen hoog. 1/3 van de woningen is daar een vakantiehuis. 4 op de 5 kopers betalen hun huisje zonder hypotheek. Door de woningnood wordt inmiddels al 1 op de 7 recreatiewoningen permanent bewoond. Het weer, in het zuiden en oosten eerst zon. In het noorden komt er bewolking opzetten. Vanmiddag valt er hier en daar een bui bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radio nieuws.

0: Goedenavond, oh, hoorde je bij je voor de wekker wakker. Want op 20 juli dan gaat het beginnen. Tot en met 26 juli hebben we de Franse week. Ja, dit was trouwens een hele bekende hoor, die Yves Montand. Was een Italiaans-Franse icoon. Ja, echte naam Ivo Livi. Ja, hij had ook een relatie in de tijd met Edith Piaf, die hem ook ontdekt heeft. Hè? Ja, deze Yves Montand hoorde je voorbij komen. En misschien ook wel in die Franse week, hè? Wie zal het zeggen?
1: Erik van Vliet.
0: Goed, goedemorgen. Voor de wekker wakker. Het tweede uur is weer een feit geworden. In de Tweede Kamer wordt gedebatteerd over de twee mogelijke nieuwe kerncentrales. En Bruno Mars begint aan zijn concertreeks in de Johan Cruijff Arena. En op het WK staat titelfavoriet Spanje vandaag tegenover Oostenrijk. Ja, het weer vandaag vanuit het westen bewolkt, af en toe regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt vandaag 20 tot 24 graden. Het waait soms stevig door uit het noordwesten. Dus parapluutjes, ja, die overleven het vandaag niet.

blijf mooi clean. You don't fool me. Bij Voor de Wekker Wakker. De back-to-back classic. Twee jaren 90 liedjes achter elkaar gezet door de voice-over. Ja, vandaag spannend, want Bruno Mars gaat beginnen. Op 2, 4, 5 en 7 juli in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Met zijn Romantic Tour. Ja, de concerten doet hij niet alleen. DJ P, wie is ook van de partij. En nou ja, dat is een apart persoon. Ja, Bruno Mars komt dus naar Amsterdam. De taak van een voorprogramma, want die heeft hij ook, is om de zaal een beetje in de juiste sfeer te krijgen. Zorgen dat de heupen en de keeltjes opgewarmd zijn, zodat ze goed mee kunnen doen met het hoofdprogramma. Nou ja, Bruno Mars neemt het zekere voor het onzekere en kiest voor twee voorprogramma's. Om 7 uur begint DJ P, wie? Ja, dus om 7 uur moet je er eigenlijk al naar binnen. En daarna betreedt R&B-zangeres Victoria Monet het podium om 7:45. Ja, Bruno Mars begint om 8:45. Dus ja, veel mensen die een kaartje hebben, die denken van nou, we gaan nog even lekker uit eten. En we rollen om 8:30 de zaal wel binnen. Maar dat moet je dus eigenlijk niet doen. Want DJ Pee-wee is namelijk het alter ego van Anderson. Ja, die je misschien wel kent als de held van Silk Sonic. En die kennen we natuurlijk weer van Leave the Door Open. Nou ja, dat gaan we zo dadelijk ook draaien. Maar vandaag begint het dus van Bruno Mars. Ja, ze zijn hier ook in de opperste paraatheid. Want er gaan hier uit het Van Vliethuis ook 3 personen naar Bruno Mars. Dus die vertrekken dan ook zaterdag, volgens mij is dat, hè? Ja, zaterdag. En die zitten dan op stoeltje ook nog, want ze hebben VIP. Dus dat is helemaal leuk. En ja, Bruno Mars. Dus ja, ze moeten nog even wel wat liedjes van Bruno Mars uit de kop leren, hoor, vind ik.

0: Ben jij het radiotalent dat wij zoeken? En wil je je stem laten horen in de Langstraat? Kom dan eens langs bij Langstraat FM of NL. Wij zorgen voor de koffie en jij voor je talent.
1: Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Woensdag was een dag vol ongelukken op de A59. In de ochtend ontstond er door een ongeluk een flinke file op de snelweg tussen de afrit Dussen en Waalwijk-Oost. Daar was een vouwwagen geschaard. Diezelfde ochtend was het ook raak op de A59 ter hoogte van Sprangkapelle. Daar waren twee voertuigen met elkaar in botsing gekomen. Let op als je als inwoner van de gemeente Heusden de komende zomervakantie iets nodig hebt van de gemeente. De gemeentebalie is in die periode maar beperkt bereikbaar. Van 13 juli tot en met 21 augustus kun je alleen terecht bij de balie als je vooraf een afspraak hebt gemaakt. In deze periode is de balie op vrijdag vanaf 12 uur gesloten. Ook worden er na dat tijdstip geen telefoontjes meer aangenomen. De gemeente Loon op Zand wil haar inwoners bewuster maken van hun afvalgedrag. Met de Zero Waste Challenge worden inwoners uitgedaagd om in 10 weken tijd stap voor stap minder afval te produceren. Inwoners kunnen zich aanmelden en krijgen gedurende de weken hulp van een afvalcoach. De Zero Waste Challenge is van 24 augustus tot en met 30 oktober. De gemeente Waalwijk gaat de komende periode opnieuw kijken naar de toekomst van haar bedrijventerrein. Het beleid is inmiddels 10 jaar oud en sluit volgens het college niet meer goed aan bij deze tijd. Terreinen als Zandonk en Haven Achteroost krijgen extra aandacht, vanwege hun belangrijke betekenis. De gemeente verwacht het nieuwe beleidskader in juli 2027 af te hebben. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: En mocht u nog leuke Franse liedjes weten, mag je het doorgeven. Hè? Voor de wekker wakker, apenstaartje gmail.com. Hè? En wie weet draaien we dan wel jouw favoriete Franse liedje. Hè? Goed, even kijken naar vandaag in het verleden. In 1843, bij heel zwaar onweer in Amerika, in Charleston, valt er een alligator, een soort krokodil uit de lucht. Ja, hoe ze aan het nieuws komen, weet ik niet, maar het staat er wel in. En op deze dag werd het gasmasker gepatenteerd in 1850. Het was een uitvinding van B.J. Lane uit het Amerikaanse Cambridge. En William Booth die richt de Christian Mission op. Later verandert hij de naam in Salvation Army, of in het Nederlands het leger zelfs. Het kerkgenootschap is in meer dan 120 landen actief met het verspreiden van evangelie en hulp verlenen aan mensen die dat nodig hebben. Ja, ik kan me nog goed herinneren. Mijn moeder die zat toen ook bij het leger zelfs. Hè. Ja, die was daar ook lekker mee bezig. En die heeft toen, helsoldaat. Zo noemden ze zichzelf altijd. Hè. Kan ik me nog goed herinneren. Nou ja, vandaag dus in 1865 wordt dus het leger des hels opgelicht. Opgericht. Ja, in 1865. Hè. Goed voor de wekker wakker. Het is de hoogste tijd, want we hebben natuurlijk vandaag ook weer een dagtopper.
1: Dit is de dagtopper.

Ja, hij is duidelijk verliefd. Marlon hoorde je met Ongezien bij Voor de Wekker Wakker. Even kijken naar het nieuws. De Tweede Kamer debatteert vandaag over de kabinetsplannen om kernenergie uit te breiden. Met onder meer twee nieuwe kerncentrales, kleinere modulaire reactoren en het doel om in 2050 7 gigawatt aan kernenergie te hebben. Nou, ik zei het al, Bruno Mars geeft vanavond in Amsterdam zijn eerste concert als onderdeel van de Romantic Tour. Er volgen nog shows op zaterdag, zondag en dinsdag. Het is trouwens de eerste keer dat de popster in de Johan Cruijff Arena optreedt. En op het WK voetbal staat titelfavoriet Spanje tegenover Oostenrijk. Om 9 uur rolt de bal in het Sophie Stadium in L.A. Ja, de wedstrijd is te volgen natuurlijk via de bekende apps. Ja, en minder leuk nieuws. Rusland heeft afgelopen nacht een grote aanval met drones uitgevoerd, raketten, op de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij zijn volgens de lokale autoriteiten zeker 8 personen gedood. Nog eens tientallen mensen zijn gewond geraakt bij de aanval. Ja, door de aanvallen werden onder meer appartementsgebouwen geraakt en vloog ook een hotel in de fik. Nou ja, veel inwoners van de Oekraïnse hoofdstad zochten hun toevlucht in metrostations waar ze schuilden voor de bombardementen. En nog ander nieuws. Er zijn veel bosbranden in het zuiden van Frankrijk. Campinggasten worden daar tijdelijk geëvacueerd. En minister van Essen die is beducht voor het verzachten van de stikstofplannen. Ja, Pro die trekt anders de steun in als die door gaat zetten. En de Verenigde Staten is langs Bosnië en Herzegovina op het WK. Alle gastlanden zijn nu bij de laatste 16 op het WK. En België kruipt door het oog van de naald tegen sterker Senegal. Ja, en nog even dit. Twee mensen hebben illegaal de naald van het Empire State Building in New York beklommen. Na het ontvouwen van de vlag ging een van hen op een knie op een iets lager gelegen plateautje. Ja, er staan op internet staan er diverse filmpjes en die zijn niet van AI, die zijn echt. Ja, het is een huwelijksaanzoek geweest na het illegaal beklimmen van het topje van de Empire State Building. Je moet het maar durven, jongens, op zo'n grote hoogte. Mensen, kinderen, jongens. Maar goed, het is dus gebeurd, hè. Hier is toe alweer met dit. And never surrender bij Voor de Wekker Wakker. Goedemorgen, dit is Langstraat FM.

0: hem kan gebruiken.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
4: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
3: Dat klinkt goed.
4: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
3: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
4: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 10 doden en 56 gewonden gevallen, meldt de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad. Het Russische ministerie van Defensie meldt dat Rusland de aanval uitvoerde met lange afstandsraketten, precisiewapens vanaf land, zee en uit de lucht en drones. Volgens Moskou zijn er militaire doelen zoals vliegvelden en energiefaciliteiten in de buurt van Kiev getroffen. De aanval zou een vergelding zijn voor eerdere Oekraïnse aanvallen op civiele infrastructuur in Rusland. Bij een brand in een ziekenhuis in de Noord-Duitse stad Ludwigslust zijn 2 doden gevallen en zeker 34 mensen gewond geraakt, meldt de politie. De brand brak uit rond 4:30 in het dak van het ziekenhuis. Een nog onbekend aantal patiënten en ziekenhuispersoneel is inmiddels geëvacueerd. Over de oorzaak van de brand in de Duitse Ludwigslust is nog niets bekend en ook over de ernst van de verwondingen van de slachtoffers bestaat nog onduidelijkheid. De brandweer is nog bezig met het blussen van de brand in het ziekenhuis. Bij een schietincident aan een nieuwe binnenweg in Rotterdam de afgelopen nacht is een gewonde gevallen, meldt de politie. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Onduidelijk is hoe hij of zij eraan toe is. De politie heeft nog geen verdachte aangehouden. De schietpartij in de Rotterdamse Winkelstraat was rond 1:15 vannacht. De politie is op zoek naar mensen die iets gehoord of gezien hebben of beelden hebben van het incident aan een nieuwe binnenweg in Rotterdam. Vakantieparken blijven groeien en de vakantiehuisjes worden er steeds duurder. Volgens nieuwe cijfers van het kadaster telt Nederland nu bijna 4000 vakantieparken met samen zo'n 135.000 vakantiewoningen. Vooral op de Waddeneilanden zijn ze populair en liggen de prijzen hoog. 1/3 van de woningen is daar een vakantiehuis. 4 op de 5 kopers betalen hun huisje zonder hypotheek. Door de woningnood wordt inmiddels al 1 op de 7 recreatiewoningen permanent bewoond. Het weer, in het zuiden en oosten eerst zon. In het noorden komt er bewolking opzetten. Vanmiddag valt er hier en daar een bui bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Ja, echt waar, dan ben ik beroemd. One day I'll be famous, the Black Panther. Voor de wekker wakker, we kijken even naar het nieuws vandaag. Ja, bondscoach Rudy Garcia is niet geschrokken van de woordenwisseling tussen Leandro Trossard en Youri Tiedemans tijdens de achtste finale van België op het WK. De twee moesten uit elkaar worden gehaald, maar groeiden daarna uit tot de hoofdrolspelers van het Belgische comeback. Ja, België dreigde, als je het gezien hebt, tegen Senegal lange tijd uitgeschakeld te worden. En bij een 0-2 achterstand liepen de frustraties zeer hoog op. De aanvoerder Tiedemans en Trossard kregen het bij de start van de tweede drinkpauze met elkaar aan de stok, waarna ploeggenoten tussen beiden moesten komen. Ja, Lukaku, onder andere Romelu, die had ze al een beetje tot rust gebracht. Dat zei Garcia na de wedstrijd. En de bondscoach die zag ook geen reden om de twee aan te spreken. Ik vond het alleen maar goed. Het geeft juist aan dat er energie in de ploeg zit, zo zei hij. Ja, na de drinkpauze had België een fraaie comeback in huis. Lukaku zorgde in de 86e minuut voor het 1-2. Waarna Tiedemans in de 89e minuut de gelijkmaker binnenkopte. De aanvoerder deed het op aangeven van Trossard, die hij hartelijk omhelste. Ja, dat was een emotioneel moment. En in een ziekenhuis in het noorden van Duitsland heeft een fikse brand gewoed. Zo blijkt volgens de laatste berichten. Twee personen kwamen om het leven en zeker 34 anderen zijn gewond geraakt. De brand brak afgelopen nacht rond 4:30 uit in het ziekenhuis van Ludwigslust, op zo'n 100 kilometer ten oosten van Hamburg. Ja, het vuur ontstond door nog onbekende oorzaak in een patiëntenkamer, zo meldt de verslaggever. De brand sloeg daarna over naar andere delen van het ziekenhuis, waaronder de afdeling radiologie, waarvan ook het dak in vlammen opging. Ja, onvoorstelbaar. Ja, je hoort het niet zoveel, hè? Brand in een ziekenhuis, maar het komt voor. En steeds meer Nederlanders die fietsen elektrisch, vooral jongeren en jongvolwassenen. En dat is zorgelijk, want het RIVM zegt dat dit een negatief effect kan hebben op hun gezondheid. Het RIVM keek naar het gebruik van elektrische fietsen tussen 2021 en 2015. Het percentage jongeren van 11 tot en met 17 jaar dat gebruik maakt van een elektrische fiets is fix gestegen. Ja, en dan krijgen ze ook geen beweging meer, hè? Ja, ik heb nog zo'n ouderwetse fiets, daar moet je nog gewoon mee fietsen. En dat is niet zo'n elektrische waar je op een knopje drukt en lekker als een brommetje rondrijdt. Nee, het is gewoon een echte fiets die ik nog heb. Maar ja, jongeren doen het dus elektrisch en dan krijgen ze geen beweging meer. Hè. Worden ze dus dikker en krijgen ze, ja, zeg maar ook gezondheidsklachten, hè, op den duur. Goed, nog even een feitje van vandaag in het verleden. In 1900, graaf Ferdinand van Zeppelin maakte de eerste proefvlucht met zijn luchtschip. Vanuit het drijvende hangar op het Bodemeer maakt van Zeppelin een vlucht van 18 minuten. Het luchtschip bereikt een hoogte van 300 meter. De eerste plannen voor de bouw van een luchtschip dateren al van het jaar 1874. Nou ja, en in 1900 gaat hij dus daarmee de lucht in, hè? Ja. En het is vandaag een feestdag in Italië. De Palio, oftewel de Vaandel, is een paardenrace die gehouden wordt vandaag. Dus ja, als je zeg maar van paarden houdt, dan zit je nu op de verkeerde plek. Of je moet in Toscane zitten, in het centrum. De race gaat tussen de 17 wijken die binnen de stadsmuren van Siena liggen. Ja, de race die vindt 2 maal per jaar plaats. Vandaag dus. En op 16 augustus ook nog een keertje. Dus je kunt nog afreizen. En dan kun je de paardenrace dus gaan bekijken.
1: Back to the 80s. Back to the 80s.

0: De heerlijkste start van de zondag Goedemorgen Langstraat. Met Rudy en Paul op Langstraat FM van 9 tot 11.
1: Een programma boordevol muziek en informatie uit uw regio.
0: Met onze wekelijkse items:
1: De Minuut van Ruud,
0: Eitje op Zondag,
1: Nederproppenstop,
0: Langstraatse Praat
1: en de column van Rienes Krijnen.

0: Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. Woensdag was een dag vol ongelukken op de A59. In de ochtend ontstond er door een ongeluk een flinke file op de snelweg tussen de afrit Dussen en Waalwijk-Oost. Daar was een vouwwagen geschaard. Diezelfde ochtend was het ook raak op de A59 ter hoogte van Sprangkapelle. Daar waren twee voertuigen met elkaar in botsing gekomen. Let op als je als inwoner van de gemeente Heusden de komende zomervakantie iets nodig hebt van de gemeente. De gemeentebalie is in die periode maar beperkt bereikbaar. Van 13 juli tot en met 21 augustus kun je alleen terecht bij de balie als je vooraf een afspraak hebt gemaakt. In deze periode is de balie op vrijdag vanaf 12 uur gesloten. Ook worden er na dat tijdstip geen telefoontjes meer aangenomen. De gemeente Loon op Zand wil haar inwoners bewuster maken van hun afvalgedrag. Met de Zero Waste Challenge worden inwoners uitgedaagd om in 10 weken tijd stap voor stap minder afval te produceren. Inwoners kunnen zich aanmelden en krijgen gedurende de weken hulp van een afvalcoach. De Zero Waste Challenge is van 24 augustus tot en met 30 oktober. De gemeente Waalwijk gaat de komende periode opnieuw kijken naar de toekomst van haar bedrijventerrein. Het beleid is inmiddels 10 jaar oud en sluit volgens het college niet meer goed aan bij deze tijd. Terreinen als Zandonk en Haven 8 Oost krijgen extra aandacht, vanwege hun belangrijke betekenis. De gemeente verwacht het nieuwe beleidskader in juli 2027 af te hebben. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Langstraat FM.

Parfum Cachet hoorde je bij Voor de Wekker Wakker op deze donderdag, mensen. Goedemorgen, mocht je net de radio aanzetten. Ben je een beetje te laat, want we hebben nog 20 minuten. Even kijken naar het weerbericht. Vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe en gaat het al af en toe regenen. Vanmiddag dan klaart het, als het goed is, weer op en wordt het weer droog. Er is een matige tot vrij krachtige noordwestenwind, 3 tot 5 boven. Er wordt ook koele lucht aangevoerd. Ja, voordat het gaat regenen wordt het 20 tot 23 graden. Vanavond is het over het algemeen droog weer met opklaringen. En de nacht richting vrijdag die valt in het noordoosten een beetje nat uit. Het koelt dan af naar een graad of 12. Morgen op vrijdag valt er eerst nog een buitje in het noordoosten. En verder wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Vanmiddag van 5 tot 6, dan is hij er weer, Anton Nachtzaam. En zijn speciale aanbieding, die gaan we nu weer draaien.

Classic. Twee jaren 90 liedjes door de voice-overs in elkaar gezet. Hoor die achter elkaar in Voor de Wekker Wakker. Ja, het is weer klaar met de visdeurbel in Utrecht. De Utrechtse Weertsluis, die is weer uitgezet. De vissentrek werd in seizoen 12 miljoen keer bekeken door 900.000 mensen. Zo heeft de gemeente Utrecht laten weten. Ja, de visdeurbel, ik heb er ook heel veel naar gekeken. De vissen die zwommen in het voorjaar door de Utrechtse grachten naar de Kromme Rijn voor het paarseizoen. En je kon dan via internet kon je de sluis open en dicht doen. Ja, de meeste bezoekers dit jaar kwamen uit de Verenigde Staten. Daarna volgden Nederland en Duitsland. Vorig jaar besteedde de Amerikaanse komiek John Oliver zelfs aandacht aan de Utrechtse vondst. Ja, de visdeurbel is dus gesloten. Hè? En het is vandaag de sterfdag als laatste, want het is bijna klaar, van Treintje Cornelis' dochter Kever. Het was een grote meid. Treintje was met 2,54 meter de langste vrouw die ooit heeft geleefd. Om wat geld te verdienen trokken Treintjes ouders het hele land door om haar tegen betaling te laten bezichtigen op kermissen. Ja, ze is geboren in 1616 en overleed dus op deze dag in 1663. Hè? Nou jongens, het zit er weer op. Het is weer klaar, toch? Ja.

was voor de wekker wakker op deze donderdag, de 2e juli. En je raadt het nooit, we zijn er morgen weer. En dan zijn we er alweer met aflevering 5392. Ik zeg tot morgen, doei doei. Sometimes in life you feel the fire is over.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Bij een brand in een ziekenhuis in de Noord-Duitse stad Ludwigslust zijn 2 doden gevallen en zeker 34 mensen gewond geraakt, meldt de politie. De brand brak uit rond 4:30 in het dak van het ziekenhuis. Een nog onbekend aantal patiënten en ziekenhuispersoneel is inmiddels geëvacueerd. Over de oorzaak van de brand in de Duitse Ludwigslust is nog niets bekend en ook over de ernst van de verwondingen van de slachtoffers bestaat nog onduidelijkheid. De brand in het Duitse ziekenhuis is inmiddels onder controle. Uit de nieuwe incidentenmonitor van het Wetenschappelijk Onderzoeksbureau van het Ministerie van Justitie, WODC, blijkt dat 3% van de asielzoekers in de opvang vorig jaar werd verdacht van een misdrijf, een kwart meer dan een jaar eerder. Volgens het WODC zaten daar veel alleenstaande minderjarige asielzoekers bij. De meeste incidenten waren op de opvanglocatie zelf. Buiten de opvang waren vooral winkeldiefstallen door jonge asielzoekers de meest voorkomende misdaden, aldus het WODC. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 10 doden en 56 gewonden gevallen, meldt de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad. Het Russische ministerie van Defensie meldt dat Rusland de aanval uitvoerde met lange afstandsraketten, precisiewapens vanaf land, zee en uit de lucht en drones. Volgens Moskou zijn er militaire doelen zoals vliegvelden en energiefaciliteiten in de buurt van Kiev getroffen. De aanval zou een vergelding zijn voor eerdere Oekraïnse aanvallen op civiele infrastructuur in Rusland. In een woning in de Amerikaanse staat Ohio heeft de politie 16 ernstig verwaarloosde kinderen aangetroffen. De leeftijden van de kinderen liggen tussen de 1,5 en 18 jaar. 7 van hen liggen in het ziekenhuis en een van de kinderen is er slecht aan toe. Er zijn 4 verdachten aangehouden, de ouders en de grootouders. De politie denkt dat de 16 kinderen waarschijnlijk jarenlang opgesloten hebben gezeten in een klein kamertje. Ze gingen niet naar school, konden niet lezen en schrijven en sommigen konden niet praten. Het weer, in het zuiden en oosten eerst zon. In het noorden komt er bewolking opzetten. Vanmiddag valt er hier en daar een bui bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
12: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op haaien-clean.com. Haaien Clean. Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
13: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
14: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20, ongekende kwaliteit. Tijd, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
15: Oh yeah.
16: Info en hits. Ook in de zomer.

0: Dit is het Regio Nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Woensdag was een dag vol ongelukken op de A59. In de ochtend ontstond er door een ongeluk een flinke file op de snelweg tussen de afrit Dussen en Waalwijk-Oost. Daar was een vouwwagen geschaard. Diezelfde ochtend was het ook raak op de A59 ter hoogte van Sprangkapelle. Daar waren twee voertuigen met elkaar in botsing gekomen. Let op als je als inwoner van de gemeente Heusden de komende zomervakantie iets nodig hebt van de gemeente. De gemeentebalie is in die periode maar beperkt bereikbaar. Van 13 juli tot en met 21 augustus kun je alleen terecht bij de balie als je vooraf een afspraak hebt gemaakt. In deze periode is de balie op vrijdag vanaf 12 uur gesloten. Ook worden er na dat tijdstip geen telefoontjes meer aangenomen. De gemeente Loon op Zand wil haar inwoners bewuster maken van hun afvalgedrag. Met de Zero Waste Challenge worden inwoners uitgedaagd om in 10 weken tijd stap voor stap minder afval te produceren. Inwoners kunnen zich aanmelden en krijgen gedurende de weken hulp van een afvalcoach. De Zero Waste Challenge is van 24 augustus tot en met 30 oktober. De gemeente Waalwijk gaat de komende periode opnieuw kijken naar de toekomst van haar bedrijventerrein. Het beleid is inmiddels 10 jaar oud en sluit volgens het college niet meer goed aan bij deze tijd. Terreinen als Zandonk en Haven 8 Oost krijgen extra aandacht, vanwege hun belangrijke betekenis. De gemeente verwacht het nieuwe beleidskader in juli 2027 af te hebben. Tot zover het Regio Nieuws. Meer nieuws vind je op www.langestraatnieuws.nl.
1: Start je zaterdagavond goed met gevarieerde muziek op je regionale radio. Elke zaterdagavond tussen 7 en 9 uur Peters Platenparade. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Indian, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
4: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
3: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vanaf 2029 komt er bij de landelijke verkiezingen een nieuw kleiner stembiljet. Op het biljet kunnen kiezers twee vakjes inkleuren. Eén voor één partij en één voor één kandidaat. Het nieuwe biljet is makkelijker te gebruiken en het tellen van stemmen wordt versneld, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het kleinere stembiljet is de afgelopen jaren getest in verschillende gemeenten. Bij de provinciale statenverkiezingen van volgend jaar wordt nog één keer met het huidige grote stembiljet gestemd. Uit een analyse van het ANP blijkt dat er in de eerste helft van dit jaar minder meldingen van treinstoringen waren dan in dezelfde periode in 2025. Het waren er 3301, een kleine 150 minder dan de eerste helft vorig jaar. De meeste incidenten waren op maandag 5 januari toen door zware sneeuwval en gladheid in vrijwel het hele land code oranje van kracht was. Met als gevolg zware verkeersproblemen, waaronder stilstaand treinverkeer. De lijnen van en naar Rotterdam Centraal werden het vaakst door storingen getroffen. In Oost-Congo is een ebola-centrum in brand gestoken. Een politieagent is om het leven gekomen en twee mensen raakten gewond. Volgens persbureau DPA is de brand het werk van een groep jongeren. Zij zouden willen voorkomen dat een overleden ebola-patiënt begraven wordt. De lichamen van overleden ebola-patiënten mogen vanwege besmettingsgevaar niet vrijgegeven worden. Hulpverleners gekleed in beschermende pakken begraven de lichamen. Vorige maand heeft budgetvlieger Ryanair een nieuw record geboekt. Er vlogen maar liefst 21,2 miljoen mensen met de Ierse luchtvaartmaatschappij. Dat is een stijging van 7% in vergelijking met 2025. En werd het oude record van 21 miljoen passagiers uit augustus vorig jaar verbroken. Ryanair maakte vorige maand ruim 116.800 vluchten. Als er naar reizigersaantallen gekeken wordt, is Ryanair op dit moment de grootste Europese luchtvaartmaatschappij. Het weer in het zuiden en oosten. Eerst zon, in het noorden komt bewolking opzetten. Vanmiddag valt er hier en daar een bui bij 20 tot 24 graden. Dit was het Radio Nieuws.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
11: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
12: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Free Stays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
13: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
14: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
15: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
16: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
17: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf €1000 en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.

Don't get me wrong. Je hoorde de Pretenders. Zo, goedemorgen. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Langstraat Languit. Tot 12 uur zijn we bij je. Dus zometeen gaan we even bellen met Go Baalwijk. We hebben ook nog een Bolder. En het is dit week de kermis in Kaatsheuvel. Daar gaan we het ook nog even over hebben. 18 graden in de Langstraat en er staat wat verkeersinformatie. Of er staat wat verkeer op de Brabantse wegen rondom ons heen. En die willen we nog even met je meenemen in ieder geval. Onder andere tussen Rosmalen-West en Waardenburg. Daar staat 25 minuten vertraging. Hou daar even rekening mee. En tussen Nieuwendijk en Noorderloos 15 minuten vertraging. Dan bij de afrit tussen, die is gewoon helemaal dicht. En ja... Hou daar ook even rekening mee.

0: ja. Kwart over tien. En we gaan even live over naar de Pieter Wijterschool. Want daar is het feest vandaag. Waarom het feest is, dat gaan we nu horen van onze Edwin. Goedemorgen, Edwin.
1: Hey, goedemorgen, Erik. Ja, hier live vanuit het veld naast Pieter Wijterschool, waar ze het feestelijke schooljaar beetje voor beetje aan het afsluiten zijn. Dus daar zijn we vanuit GoWaalwijk uiteraard bij aanwezig.
0: Oké, geen feest, maar gewoon eigenlijk de afsluiting van het schooljaar.
1: Ja, daarom. Maar dat is hier op het veld naast. Er zijn alle kinderen aan het bewegen, aan het dansen, aan het schilderen, aan het graffitiën. Dus ja, ze leren ook nog een heleboel. En daarnaast een feestelijke dag om... Ja, wat is het toch? Nog een anderhalve week en hebben ze vakantie natuurlijk. Dus, en ondertussen is dat vandaag ook bij basisschool Meerdijk. Dus alle scholen zijn het feestelijk, sportief en cultureel aan het afsluiten.
0: Oké, en dat is een activiteit van GoWaalwijk of van de scholen zelf?
1: Nee, dat is van de scholen zelf. En de scholen die ondersteunen we altijd. Zoals vandaag ben ik en hebben ze gevraagd van... Goh, kan je ook een wat gezondere variant qua snackies? Dus ik sta hier met fruit, ik sta hier met water en we ondersteunen met wat activiteiten.
0: Oké, ja, dat fruit, daar is er ook wel het een en het ander over te zeggen. Want ja, sommige fruitjes zit best wel veel suiker in.
1: Sommige zitten zeker suiker in en eigenlijk zit in alle fruit zit suiker. Dus ook bij deze zeggen we altijd, eet het, maar eet het met mate. Want ja, 25 bananen naar binnen werken is ook niet goed.
0: Dat is ook niet goed voor de stoelgang, hè?
1: Nee, daarom. En de kinderen die pakken hier allemaal een paar lekkere stukken fruit, wat appel en wat druif. Dus de gezondere variant is er aanwezig. En straks krijgen ze hier ook nog aan het eind volgens mij de frietkar, als ik het goed begrepen heb. Dus we proberen de combinatie te vinden.
0: Oké, ja, maar dat hoort er ook bij. Hè? Je moet ook af en toe wat vetten binnenkrijgen.
1: Af en toe mag je ook de ongezondere nemen, dat is natuurlijk geen probleem.
0: Dat bedoel ik dus. GoWaalwijk, het zomerseizoen komt er, is eigenlijk al begonnen. Jullie gaan heel veel doen deze zomerweken, zomerseweken.
1: Ja.
0: Zoals?
1: Vorige week tijdens het straattheater hebben we de Waalwijkse zomerweken mogen openen. En dat betekent dat op alle scholen en in de gemeente worden overal de boekjes met het programma voor de komende zomer, wat er allemaal gedaan wordt door alle organisaties, proberen we te delen en te promoten. En zoals bijvoorbeeld komend weekend staat in de Stadstuin Verzorgd Theater De Leest een heel mooi optreden waar je naartoe kan. Ja. Het Huis van Waalwijk, mooie activiteiten. Dus de Waalwijkse zomerweken zijn verstart. En alles wat je wil weten over wat er te doen is in deze periode, dan kan je naar de website van GoWaalwijk/Waalwijkse Zomerweken. En dan vind je in ieder geval het volledige programma. Maar de boekjes en flyers zijn ook zeker in Waalwijk en Waspik en Sprangkapelle te vinden.
0: Oké, en op de website van GoWaalwijk staat natuurlijk nog veel en veel meer wat jullie allemaal doen.
1: In ieder geval, ik zeg altijd maar niet wat wij doen, maar wat alle mooie organisaties in Waalwijk aan het doen zijn. Vanuit sport, vanuit cultuur, vanuit maatschappelijk vrijwillig, hè, de buurtcentra die van alles organiseren. En dat proberen wij vooral te delen en aan te jagen, zodat de Waalwijkers niks tekort komen in onze gemeente. En kunnen zien waar ze naartoe kunnen om hun dagen goed te besteden.
0: Ja, en in september gaat ook nog iets leuks plaatsvinden, hè?
1: Dan gaat er heel veel leuks plaatsvinden, want volgens mij is het ieder weekend in september raakt. Maar ik denk dat jij doelt naar de mooie afsluiting op 27 september van ons GoWaalwijk Festival.
0: Ja, ja.
1: En de aanmeldingen die zijn binnengestroomd, dus het is een volledig vol programma. Waarschijnlijk met 5 podia dat er mooie optredens voorbij komen. En door het hele centrum heen, alles wat met ontmoeting, cultuur, sport te maken heeft, is dan te vinden. En jullie uiteraard ook, Erik.
0: Edwin, dankjewel weer. Tot volgende week.
1: Tot volgende week. Hoi, hoi.

Victor Laszlo. Samen met Maggie Reilly. En Julianne Werding. Ja, een Europees onderrondje. Een engel wie doe. Je hoort het hier op Langstraat FM. Overigens ook nog een Nederlandstalige versie ooit van gemaakt. Door Bonnie Sinclair en José Houbé. Ja, dat is lang geleden. Zometeen Sien van der K met het lokaal en het regionaal nieuws. Maar eerst nog even iets anders. Somjeu.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Woensdag was een dag vol ongelukken op de A59. In de ochtend ontstond er door een ongeluk een flinke file op de snelweg tussen de afrit Dussen en Waalwijk-Oost. Daar was een vouwwagen geschaard. Diezelfde ochtend was het ook raak op de A59 ter hoogte van Sprangkapelle. Daar waren twee voertuigen met elkaar in botsing gekomen. Let op als je als inwoner van de gemeente Heusden de komende zomervakantie iets nodig hebt van de gemeente. De gemeentebalie is in die periode maar beperkt bereikbaar. Van 13 juli tot en met 21 augustus kun je alleen terecht bij de balie als je vooraf een afspraak hebt gemaakt. In deze periode is de balie op vrijdag vanaf 12 uur gesloten. Ook worden er na dat tijdstip geen telefoontjes meer aangenomen. De gemeente Loon op Zand wil haar inwoners bewuster maken van hun afvalgedrag. Met de Zero Waste Challenge worden inwoners uitgedaagd om in 10 weken tijd stap voor stap minder afval te produceren. Inwoners kunnen zich aanmelden en krijgen gedurende de weken hulp van een afvalcoach. De Zero Waste Challenge is van 24 augustus tot en met 30 oktober. De gemeente Waalwijk gaat de komende periode opnieuw kijken naar de toekomst van haar bedrijventerrein. Het beleid is inmiddels 10 jaar oud en sluit volgens het college niet meer goed aan bij deze tijd. Terreinen als Zandonk en Haven Achteroost krijgen extra aandacht, vanwege hun belangrijke betekenis. De gemeente verwacht het nieuwe beleidskader in juli 2027 af te hebben. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: gastheer deze morgen, Erik van Vliet.
1: Ready for the sun. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

Ja, daar krijg je toch heel warm van Ariana Grande. Je hoorde No Tears Left to Cry. Ja, af en toe heb je geen tranen meer als je nog wil huilen. Ja, dat is wel zo. 18 graden dit moment in de Langstraat. Verkeersinformatie tussen knooppunt Empel en Waardenburg. Daar is nog 11 minuten vertraging tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorinchem. Nog 10 minuten en tussen Den Bosch en knooppunt Zonzeel. De afrit naar Dussen is daar ook afgesloten. Hou daar rekening mee.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik hield

eigenlijk wil ik deze heren wel eens een keer live zien. Mumford & Sons. Je hoorde muziek alweer uit 2011. Ja, ik word hier gewoon vrolijk van. Aankomende zaterdag ga ik naar Breda live. Ja, dan komt op vrijdagavond ook weer zo'n heerlijk Nederlands bandje. Ja.

0: Nog een experiment. Ik zag laatst, zag ik online een sociaal-psychologisch experiment. En daarbij werd dan een bepaalde groep mensen 11 dagen in een afgeschermd gebied gezet. En met bepaalde stimuli werd dan getest hoe zij zouden reageren op verleidingen. En dat noemden ze dan Temptation Island Vips. Voor de mensen die dat programma niet kennen, bij Temptation Island Vips worden gelukkige stelletjes uit elkaar gehaald. Dan worden de vrouwen daar op een eiland gezet, de mannen daar op een eiland. Daar worden verleiders bij gezet, daar verleidsters, met als opdracht proberen de relatie van die mensen kapot te maken. Ze gooien er alcohol bij en alle omstandigheden worden optimaal gemaakt om die mensen te laten vallen voor verleidingen. Nou, ik ben zelf ook gevraagd voor Temptation Island Vips, maar ik heb maar even nee gezegd. Ik kan me al niet inhouden bij een zak winegums, dus nee. Neem mij uitnodigen voor Temptation Island Vips is ongeveer hetzelfde als Jos Brecht uitnodigen voor Kinderen voor Kinderen. Ik wil jullie meenemen naar het kampvuurgesprek tussen Stefano en Jelena. Stefano en Jelena waren een onbekend stelletje dat meedeed. En Stefano is de laatste nacht de fout ingegaan. Hij was namelijk op dreamdate geweest met zijn grootste verleidster, Zwanetta. En hij dacht dat er ergens een plekje was waar er geen camera's hingen. En daar had hij Zwanetta even vakkundig afgevuld. Er hingen ook daadwerkelijk geen camera's op die plek. Maar wat Stefano niet wist, is dat er wel heel veel microfoontjes hingen. Dus alles was in geuren en kleuren opgenomen. En na 11 dagen zien Stefano en Jelena elkaar weer voor het eerst bij het kampvuurgesprek. En Stefano krijgt van de presentatoren alle ruimte om zelf op te biechten wat er is gebeurd. Maar Stefano denkt nog steeds dat niemand het heeft gezien of gehoord. Dus Stefano gaat dat kampvuurgesprek in met de strategie van een ontzettend autistische struisvogel. Gewoon kop in het zand en glashard ontkennen. Stefano, voor de draad ermee, is er gekust.
1: Er zijn dingen gebeurd en ik zeg niet dat ik met haar heb gekust. Maar we zijn wel close geweest met elkaar.
0: Oké, en wat is close dan precies?
1: Aan elkaar zitten, bijvoorbeeld op een bepaalde manier. En ik heb het niet over aan de kont zitten of wat dan ook, maar gewoon, als je aan het praten bent, een beetje aan elkaar zitten, dat soort dingen.
0: Oké, dan moet ik even bijvertellen. Het programma heeft dit jaar iets nieuws bedacht. Omdat de dames daar op het eiland zitten en de heren daar. En ze kunnen elkaar niet zien of horen. Hebben ze dit jaar bedacht, als er hier iemand vreemd gaat, schieten we gewoon een vuurpijl de lucht in. Zodat ze daar alsnog weten, er is iemand vreemd gegaan. Opnaaien die handel, hè? Dan geeft de presentator alsnog een hint aan Stefano dat hij echt zelf moet opbiechten wat er is gebeurd. Stefano, er is vannacht vuurwerk afgegaan. Dat is niet voor niks. Dat weet jij ook. Is het nu niet het beste om gewoon zelf eerlijk te zijn tegen jou, Jelena?
1: Kijk, alles wat ik daarop te zeggen heb is, kijk, ik ben close geweest met Zwanetta, dat weet ik. Maar ik heb me wel ingehouden.
0: Oké, dus jij bent 100% zeker dat er niks is gebeurd?
1: Ja, 100%. Jelena, er is niks tussen mij en Zwanetta gebeurd.

0: Ik ben op 3 meter geweest met Soledad omdat zij mijn grootste temptation was. En we hebben wel aan elkaar gezeten en zo. En we hebben, het kan zijn op dat moment dat we wel zeg maar, contact hebben gehad op een of andere manier.
1: Oké, kun je misschien iets specifieker zijn?
0: Ja, gewoon, er is wel een kus geweest.
1: Was dat alles?
0: Dat zijn de dingen niet.
1: Seks gehad?
0: Nee.
1: Oeh. Dit is de eerste keer dat Stefano keihard liegt, want hij zegt nee. En dan reageren de presentatoren ook ineens niet meer richting Stefano, maar richten ze zich rechtstreeks tot Jalina en zeggen ze: Jalina, als jij wil, kunnen we jou een geluidsfragment laten horen. Stefano.
0: Jalina, ik zeg het je ook gewoon eerlijk, er zijn dingen gebeurd.
1: Dat eerste zinnetje ook, hè, Jalina. Ik zeg het je ook gewoon heel eerlijk. Nou, Stefano, wat lief dat jij gewoon meteen heel eerlijk zegt wat er aan de hand is. Hè? Nou, en eigenlijk was Stefano van het begin af aan meteen al heel eerlijk. Hij zei namelijk meteen, ik ben close geweest. Ja? Hij zei er niet bij, ik ben zo close geweest dat ik er navel kon aanraken van de binnenkant. Dat zei hij niet bij. Maar wat lief, Stefano, dat jij je überhaupt ingehouden hebt. Stefano, wat ben je toch een eerlijke gast. Ach man, die Stefano, het is nog ongeloofwaardiger dan Dave Roelvink die zegt dat hij vanavond de Bob is. Die Stefano is nog ongeloofwaardiger dan de musical Soldaat van Oranje. Die zegt dat nu echt de allerlaatste kaarten in de verkoop gaan. Die Stefano is nog ongeloofwaardiger dan Trump. Punt. Stefano denkt dat hij ermee wegkomt, maar je mag niet wegkomen met liegen. En gelukkig zijn wij niet de enige die er zo over denken. Gelukkig denkt de baas van ons land daar ook zo over.
2: Erik Dankers.
3: Langstraat FM.
4: Welcome to the Keyman Obsession Part 1.

Mensen die de komende weken eigenlijk nog een huis wilden kopen. Ja, de huizenprijzen die stijgen op dit moment niet zo, maar... Dat komt weer omdat de hypotheekrente is gestegen. Ja, voor degenen die dat nog niet wisten. Ja, goed. The Wee Papa Girl Rappers hoor je en Rerule. Wij gaan op naar het nieuws van 11 uur. En dat doen we samen met de Bee Gees. And Paying the Price of Love.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
3: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. ABN AMRO verwacht dat de stijging van de huizenprijzen afzwakt door de hogere hypotheekrente. De bank rekent op een prijsstijging dit jaar met 3% en volgend jaar met 4%. Volgens de economen remmen de hogere rente en economische onzekerheid de vraag naar koopwoningen flink. Maar het beperkte woningaanbod houdt de prijzen wel hoog. Het overvolle stroomnet blijft volgens de bank een belangrijk obstakel voor de bouw van nieuwe woningen, net als de beleggers die zich terugtrekken. De buitenlandschef van de Europese Unie, Kaya Kallas, vindt dat de druk op Rusland nog verder moet worden opgevoerd. Dit na de recente aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Volgens Kallas gaan woorden van veroordeling alleen de aanvallen niet stoppen. Oekraïne meldt dat bij de aanvallen van afgelopen nacht doden zijn gevallen en dat er veel schade is aangericht. Hoe vaker Rusland burgers aanvalt, hoe meer sancties er moeten komen, aldus Kallas. Volgens de Duitse regionale omroep NDR heeft de 45-jarige man die verdacht wordt van de aanslag op een jeugdinstelling in Stade die bewust gepland. De verdachte kocht een week voor de schietpartij een vuurwapen met patronen. Bij de schietpartij kwamen 6 medewerkers van de instelling om het leven. De verdachte is de vader van een kind dat in de jeugdinstelling was opgenomen. Er bestonden vermoedens dat het meisje aan het shaken baby syndroom zou lijden en daarom was het kind uit huis geplaatst. In de eerste helft van dit jaar is de verkoop van gebruikte elektrische auto's in Nederland fors gestegen. Er is sprake van een toename van 54%. Volgens brancheorganisatie BOVAG heeft dat te maken met de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten door het dak gingen. BOVAG zegt dat de Nederlandse kopers van tweedehands elektrische auto's vaak consumenten zijn die aan een andere auto toe waren en gevoelig voor gebruikskosten zijn. Het weer in het zuiden en oosten. Eerst zon, in het noorden komt bewolking opzetten. Vanmiddag valt er hier en daar een bui bij 20 tot 24 graden. Dit was het Radio Nieuws.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
11: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
12: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
13: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
14: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
13: Help je mee?
15: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
16: Profiteren van een geprognosticeerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech-handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
17: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benacci.com. Benacci.com.
18: Valdorpelshop.nl.
19: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels.

Don't Forget Me. Joden, de heren van Glass Tiger. Ja, af en toe snap ik het nieuws echt niet. En ja, nu ook weer zo'n bericht. Dat het Koningspaar Curaçao een hele fijne nationale feestdag wenst. Ja, is dat nieuws? Ja, schijnbaar is dat nieuws. En schijnbaar interesseert dat mensen. Maar goed, mij dus helemaal niet. Maar goed. Zometeen gaan we het hebben over de kermis. Wat er allemaal staat in Kaatsheuvel aankomend weekende. Want ja, daar zit kermis. Daarover straks meer. De temperatuur op dit moment is 19 graden in de Langstraat. En de verkeersinformatie hebben we ook nog voor je. Op de A2 knooppunt Empel-Waardenburg 14 minuten vertraging. A27 Breda-Gorkum 14 minuten vertraging. De A59 knooppunt Zonzeel-Den Bosch tussen Maarden en knooppunt Hooipolder 7 minuten vertraging. En als je van Den Bosch afkomt en je gaat richting Dussen, daar is de afrit dicht. Dus hou daar ook rekening mee.

0: dat zijn dames waar je wel eens een beschuitje mee zou willen eten. En Jennifer Lopez is er daar eentje van. Overigens, op diverse platforms is er de laatste nieuwe film van Jennifer Lopez te zien. En ja, dat blijft eigenlijk ook wel leuk. Ja, voor de mensen die dit weekende en maandag, dinsdag niet veel te doen hebben. Er is kermis in Kaatsheuvel. Aanstaande vrijdagmiddag gaat die om 2:00 open. Heb ik het goed, John? Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Dat heb je helemaal goed gezien.
0: Ja, aankomende vrijdag om 2:00. Ik ben er toevallig gisteren en eergisteren even overheen gelopen en gefietst. Dat laatste, dat mag eigenlijk niet. Maar ik zag daar iets nostalgisch te staan. Maar jij zegt, als dat dadelijk helemaal uitgepakt is, dan is het een hele mooie schietent.
1: Ja, dat klopt. Net wat je zegt, het is wel een nostalgische wagen omdat het al wat ouder is.
0: Mm-hmm.
1: Maar hij staat nu helemaal opgebouwd. Er staat ook op jachthutten, op zijn Duits, zeg maar. Maar Duits is niet zo goed, maar dat staat er in ieder geval, dat kan ik wel lezen.
0: Jachthutten, hutten is dat.
1: Hutten.
0: Ja.
1: Veel lampjes erop en eraan, dus het ziet er heel leuk uit nu.
0: Oké. Wat is het verschil met vorig jaar?
1: Ja, het verschil is, we hebben een kleine wijziging gedaan in de opstelling.
0: Mm-hmm.
1: We hebben dit jaar de Dino World, Living Dinosaur staat erop. Dat is ook voor de kinderen meer, dat ze een beetje in de wereld terechtlopen van de dinosaurussen. De traditionele draaimolen is er natuurlijk. De kaasauto's en botsauto's. Mensen die van een versnapering houden, hebben natuurlijk de traditionele oliebol en gyros en friet en suikerspinnen.
0: Ja, ik zag een friet aan het midden op het plein staan. Altijd lekker.
1: Ja, klopt.
0: Blikvangertje.
1: Ja.
0: Dat is een hele grote. Ja,
1: Okay. Hij heeft een hele mooie tekst achterop staan, want er staat op: in Brabant eten we friet, want patat kennen we niet.
0: Ja, dat is ook zo, hè? jij bent geen Brabander volgens mij, maar...
1: Nee, ik ben geen Brabander, nee. Ik kom uit Noord-Holland.
0: Dus jij gaat gewoon friet eten.
1: Ik kom al even lang al bijna in Kaatsheuvel.
0: Ja, dat weet ik. Je boswagens die staan er al heel lang.
1: Die staan er al heel lang.
0: Ja, verder nog activiteiten, acties die er nog plaats gaan vinden?
1: Ja, zondag hebben we live muziek hier naast de kermis. Is er zondagmiddag en wat ze precies gaan doen, dat houden ze ook nog een beetje geheim. Maar er is in ieder geval wel muziek aanwezig, dus op de kermis. Dus
0: Wel extra gezellig. Kaatsheuvel en omgeving zijn ze heel bekend. De buren van de brandweer gaan langskomen. En daar gaat ook wat plaatselijke artiestjes gaan ook nog wat optreden. En nog een carnavalsband gaat daar optreden. Dus er gaat een hele leuke happening worden zondagmiddag.
1: Nou, daar gaan we maar vanuit, hè.
0: Ja.
1: Het weer ziet er goed uit, dus...
0: Vrijdag, zaterdag, zondag, maandag en dinsdag is het kermis.
1: Ja, helemaal klopt. Elke dag van 2 tot 12 uur.
0: Van 2 tot 12 uur, ja. Op dinsdagavond gewoon om 10:00 dicht, denk ik, hè?
1: Ja, meestal de laatste avond is het nooit zo laat.
0: Nee.
1: Want ze hebben hier nog school ook, had ik begrepen. Dus
0: hier ook nog school, ja, dat klopt, ja. Maar vroeger was het altijd kermisvakantie, maar dat is dit jaar dus niet.
1: Nee, dit jaar niet. Hey.
0: Nou, ik denk dat we elkaar nog wel een keer gaan zien dit weekende. Succes aan in ieder geval.
1: Dank
0: we zien elkaar. Doei, dankjewel.
1: Jullie ook succes.
0: Hoi.

Loving You. Je hoorde Nick Cayman. We gingen terug naar het jaar 1987 alweer, ja. Ja, voor de mensen die het eigenlijk nog niet weten. Als je tegenwoordig iets voortaan bij Shein, of zo heet dat volgens mij, iets gaat bestellen, dan moet je binnenkort €3 meer gaan betalen per bestelling. Dus als je daar een keer sieraden bestelt en een paar schoenen en een trui, dan betaal je €9 extra. Niet als je 12 t-shirtjes bestelt, dan betaal je maar één keer €3 extra. Dat wilden ze doen omdat dat buitenland wat beter... een beetje met, moet ik dat zeggen, met het milieu. In ieder geval €3 meer per artikel. Dus houd daar ook rekening mee. Ja, ook als je een plaat wil kopen in het buitenland. Koop er ineens 20, dan betaal je ook maar één keer €3. Toch? Ja. If You Buy This Record. Daar is ooit een plaat over gemaakt. The Temperor. Samen met Maya. Ja. Yeah.

0: Dus hou daar rekening mee als je iets bestelt voortaan in het buitenland. Onder andere bij Shein of bij AliExpress of de Temu. Ja, je moet als je bij verschillende items koopt. Bijvoorbeeld, je koopt een kettingje, je koopt een paar schoenen en wat kleding. Dan moet je 3 keer €3 betalen. Dus hou daar rekening mee. En waar je ook rekening mee moet houden is dat er een nieuwe trend is als je aan het daten bent. Samen sporten.
1: Heb jij een passie voor sport en ben jij de presentator die wij zoeken? Wil je voor de sport in de Langstraat iets betekenen? Meld je dan aan als sportpresentator of verslaggever op Langstraat FM.
0: Ja, dat wilde ik je even laten horen. Dus als je gaat daten, je bent vrijgezel, samen een date om te gaan sporten. Ja.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Woensdag was een dag vol ongelukken op de A59. In de ochtend ontstond er door een ongeluk een flinke file op de snelweg tussen de afrit Dussen en Waalwijk-Oost. Daar was een vouwwagen geschaard. Diezelfde ochtend was het ook raak op de A59 ter hoogte van Sprangkapelle. Daar waren twee voertuigen met elkaar in botsing gekomen. Let op als je als inwoner van de gemeente Heusden de komende zomervakantie iets nodig hebt van de gemeente. De gemeentebalie is in die periode maar beperkt bereikbaar. Van 13 juli tot en met 21 augustus kun je alleen terecht bij de balie als je vooraf een afspraak hebt gemaakt. In deze periode is de balie op vrijdag vanaf 12 uur gesloten. Ook worden er na dat tijdstip geen telefoontjes meer aangenomen. De gemeente Loon op Zand wil haar inwoners bewuster maken van hun afvalgedrag. Met de Zero Waste Challenge worden inwoners uitgedaagd om in 10 weken tijd stap voor stap minder afval te produceren. Inwoners kunnen zich aanmelden en krijgen gedurende de weken hulp van een afvalcoach. De Zero Waste Challenge is van 24 augustus tot en met 30 oktober. De gemeente Waalwijk gaat de komende periode opnieuw kijken naar de toekomst van haar bedrijventerrein. Het beleid is inmiddels 10 jaar oud en sluit volgens het college niet meer goed aan bij deze tijd. Terreinen als Zandonk en Haven Achteroost krijgen extra aandacht, vanwege hun belangrijke betekenis. De gemeente verwacht het nieuwe beleidskader in juli 2027 af te hebben. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langestraatnieuws.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: heb vanmorgen eigenlijk niet zo heel erg goed opgelet. Dan kan het regen komen vandaag, ja. Maar goed. De temperatuur op dit moment in de Langstraat is 19 graden. We gaan nog 2 graadjes hoger. Het schijnt een graad of 21 te worden. De rest van het weekende schommelen we zo tussen de 21 en 24 graden. En volgende week dan is het een beetje hetzelfde weer. Wolkenveldjes en af en toe wat zon. We hebben ook nog wat verkeersinformatie voor je. Tussen Rosmalen-West en de Waardenburg. En Waardenburg 12 minuten vertraging. Tussen Nieuwendijk en Noorderloos 13 minuten vertraging. En afrit richting Dussen vanuit Den Bosch is afgesloten. En daar heb ik er nog eentje. Hè? Deze laat hij niet zien. Waarvoor laat hij die niet zien? Afrit Dussen, knooppunt Hooipolder. Ja, daar staat een file. Maar hoe lang, daar staat er in ieder geval niet bij. In ieder geval, daar kom je ook stil te staan. Want de weg is daar dicht. Goed. Aan mijn linkerzijde is inmiddels, rechterzijde is inmiddels aangeschoven Tom. Goedemorgen, van de redactie.
1: Goedemorgen.
0: Gisteravond kwam er een bericht naar buiten van de VVD. Dat Frank Spierings per direct zijn functie neerlegt als wethouder.
2: Dat klopt inderdaad, ja.
0: Jij bent erin gedoken?
2: Ja. Ja, wij zijn erin gedoken, inderdaad.
0: Ja, gisteravond even onze politiek verslaggever is erin gedoken. En jij vanmorgen?
2: Ja, wij zijn even doorgegaan op het nieuws, omdat het natuurlijk best wel bijzonder is. Niet op de laatste plaats, omdat de wethouder een luttel aantal weken geleden opnieuw beëdigd is als wethouder. En na zijn periode van 4 jaar werd er nog een termijn aan toegevoegd. Maar die is dus nu al ten einde. En dan loop ik alvast op jouw volgende vraag vooruit, op de waarom dan.
0: Hè? Ja, waarom?
2: Ja, de wethouder kwam vlak voor het einde van zijn vorige bestuursperiode best wel onder vuur te liggen. Dat is best wel een ingewikkeld verhaal, maar in het kort is er een enorm rijke man met heel veel grond in bezit in de gemeente Waalwijk. Mm-hmm. En die had plannen om het bedrijventerrein richting Spankapelle eens flink uit te breiden.
0: Nee, de andere kant op toch? Richting,
2: Nee, het was richting Spankapelle.
0: Oké, ik dacht dat je ook wat grond aan de andere kant had.
2: Hij heeft heel veel grond, maar de grond waarover die uitbreiding gaat, dat is richting Spankapelle.
0: Okay.
2: Nou, dat plan kwam op tafel en dat plan kwam op heel veel kritiek te staan. Mm-hmm. Uiteindelijk zijn er ook veel vragen gesteld over de banden die de wethouder zelf had met die miljardair. Dat gaat over Raymond Vos. Uiteindelijk is die storm wel een beetje gaan liggen.
0: Was ook bekend welke banden dat hij daarmee had? Of?
2: Ja, niet echt. Maar hij zou persoonlijke banden, hechte banden hebben. Hij heeft dat zelf overigens altijd ontkend. Maar goed, die storm is dus nu een beetje gaan liggen. Hij heeft op een gegeven moment, want daar gaat zijn vertrek over, ontkend dat hij bij een bijeenkomst zou zijn geweest van CTP in Amsterdam. Waar die een zakelijk gesprek zou hebben over de instekhaven in Waalwijk. Hij heeft ontkend dat hij daar aanwezig was. Maar toen dook er een promotiefilmpje op waarin de wethouder te zien is. En toen stond hij met zijn rug tegen de muur en heeft hij uiteindelijk zelf besloten om te vertrekken.
0: Oké. Ik vind hier wel wat van.
2: Ja. Ja, nou ja, kijk, hij spreekt natuurlijk zelf. Ik heb hier het bericht van de VVD voor mij. Zijn keuze om zijn aanwezigheid te ontkennen noemt hij zelf al niet goed, niet nodig en onhandig. Hij benadrukt dat er in het gesprek volgens hem niks verkeerds is gebeurd. Maar hij erkent dat er niet genoeg, dat hij daar niet transparant genoeg over is geweest.
0: Niet transparant genoeg, hij heeft gewoon gelogen.
2: Ja, zo zou je dat inderdaad zeker kunnen zeggen. Hij heeft gezegd dat het niet gebeurd is en het is wel gebeurd. Dus hij heeft daar inderdaad over gelogen. En wat dat betreft is het denk ik de juiste stap geweest om te zeggen, ik vertrek dan. Maar ja, inderdaad, het is niet bepaald chic, denk ik, om te liegen. Waarover dan ook. En het kost hem in dit geval de kop.
0: Oké. Hij is net aangesteld als wethouder.
2: Ja.
0: Ja, en nou weet je al wat mijn vraag weer komt. Want ik heb dat gelijk alweer even aan het zoeken geweest.
2: Wachtgeld.
0: Ja. Weet je, het is als hij van tevoren gewoon gezegd dat ik word geen wethouder meer. Ja, dan had ik daar... Prima, maar nu is hij wethouder geworden en hij heeft een smerig spelletje gespeeld, maar hij gaat wel wachtgeld krijgen.
2: Ja, inderdaad, over het proces van zijn beëdiging, zeg maar, opnieuw beëdiging, daar valt nog heel veel over te vragen ook aan de partij VVD. Van joh, Hoe zat dat nou? Want hij lag onder vuur. Dat stond vast. Nog even los van wat nou de waarheid uiteindelijk was. Hij lag onder vuur. Was het dan verstandig van de VVD om hem opnieuw wethouder te maken? Nou ja, dat is speculatie. Daar gaan we dan verder ook niet op in. Want dat is aan de VVD zelf om daarover te antwoorden of het verstandig was. Maar inderdaad, om even terug te komen op dat wachtgeld. Ja, die gaat hij gewoon krijgen. Want volgens de wethoudersvereniging krijg je... om wat voor reden dan ook, als je stopt. Dus of je zelf stopt, of ontslagen wordt, of je wordt ziek, ik weet het niet.
1: Mm-hmm.
2: Krijg je altijd, heb je recht op ontslaguitkering. Dat is dan op grond van de Algemene Pensioenwet, politieke ambtsdragers. Heel moeilijk, maar goed, je krijgt het.
1: Ja. Hoe oud is Frank eigenlijk?
2: Oeh, dan moet ik even heel snel opzoeken als je mij een klein momentje geeft. Want dat durf ik even niet te zeggen.
1: Want dat wachtgeld, een wethouder van de gemeente Waalwijk, ik denk dat hij netto 6.000, 7.000 euro heeft. Ongeveer.
2: Ja, dat hangt natuurlijk helemaal vanaf wat een wethouder verdient. Hè. Dat heeft dan weer te maken met inwonersaantal van een gemeente. Ja. Maar wat in ieder geval vaststaat, is dat je het eerste jaar nadat je stopt 80% van je salaris uitgekeerd krijgt en daarna 70%. En daar zit dan een maximum van 3 jaar en 2 maanden aan.
1: Heeft dat ook niet te maken met hoe lang Spierings wethouder is geweest?
2: Jazeker, ja. Dus de hoofdregel is, je ontvangt de uitkering even lang als je bestuurder was, met een maximum dus van 3 jaar en 2 maanden. Maar hij is natuurlijk een hele periode al wethouder geweest. De vraag is even of die periode ook nog telt. Want hij is natuurlijk in de nieuwe bestuursperiode is hij na een aantal weken maar wethouder geweest. Dus even de vraag of die vorige bestuursperiode ook nog meetelt. Daar durf ik nog geen uitsluitsel over te geven.
1: Oké, maar als hij nu ook nog een nieuwe baan krijgt, wat hij dan zeg maar bijvoorbeeld 3.000 verdient, dan krijgt hij dat gewoon die komende 3 jaar en zoveel maanden nog gewoon bijbetaald?
2: Dat weet ik niet precies. Ik weet wel dat er een sollicitatieplicht is, 3 maanden na je vertrek. Dan ben je dus verplicht om actief te gaan solliciteren en daarvoor een re-integratiebureau in te schakelen. Maar dat is dus, even plus 3 maanden vooruit, dat is pas in oktober. Dan heeft Frank Spierings een sollicitatieplicht.
1: Oké. Maar ik vind dan eigenlijk, als dit dan naar boven komt, dat hij gelogen heeft. Mm-hmm. Daar heb ik dan wel zoiets van. Dit kan niet. Ik vind dat, dat je dan, als ik hier bij dit bedrijf lieg en bedrieg, dan word ik buitengezet op staande voet. Ja, dan vind ik ook niet dat ik terecht een uitkering ga krijgen.
2: Maar hij is natuurlijk niet ontslagen op staande voet. Hij is zelf opgestapt. Inderdaad, de manier waarop kun je het een en ander van vinden. Of het terecht is of niet dat hij daarvoor geld krijgt, kun je ook een hele hoop van vinden. Maar goed, dat is misschien niet aan ons als journalistiek medium. Feit blijft dat hij recht heeft op geld. Ja, ja. Zo simpel is het ook.
1: Maar 61 is hij.
2: Ja, exact.
1: Ja, 61. Maar goed, zijn er al ontwikkelingen? Zijn er al gesprekken? Is van de een op de andere dag is dit gebeurd? Of is, daar weet je wij natuurlijk
2: niet. Nee, daar is het nog echt te vers voor om die hele tijdlijnen in beeld te brengen. Wat in ieder geval wel duidelijk is, is dat de kous echt nog niet zomaar af is nu. Want ik zag al op social media een vrij fors statement voorbij komen van GroenLinks af. Fors als in de lengte van het statement, maar ook de taal die daarin gesproken werd. Ik zal het even samenvatten. GroenLinks af vindt dat integriteit geen bijzaak is. Ze spreken dat over verschillende momenten en in verschillende officiële documenten dat de wethouder ontkend heeft dat hij bij die bijeenkomst was. Blijkt dus dat wel zo was. De partij vindt dat zeer ernstig. En ze vinden ook niet, dat staat ongeveer in het einde van het statement. En ik citeer, een wethouder die liegt over zijn aanwezigheid bij een bijeenkomst met een partij die grote belangen heeft in Waalwijk, beschadigt het vertrouwen in het bestuur. Dat vertrouwen herstel je niet alleen door 1 persoon te vervangen. Deze onwaarheid roept ook vragen op over de politieke keuzes die daarna zijn gemaakt. Okay. Dat klinkt voor mij, en dan moeten we nog maar even afwachten natuurlijk of dat daadwerkelijk gaat gebeuren, als een aanval op het hele bestuur. GroenLinks af was tot een kwartier, half uur geleden nog niet bereikbaar voor een nadere toelichting op dat statement. Die gaan we wel zo krijgen. Dus dan gaan we kijken wat de vervolgstappen daarin zijn. Maar het lijkt een aanval op het hele bestuur. En dan zouden we zomaar eens, daar loop ik wel heel erg op de zaken vooruit, een motie van wantrouwen wel eens aan kunnen komen.
1: Ja, Milos niet gereageerd. Die is wel een hele snelle reageerder.
2: Milos is natuurlijk op dit moment geen fractievoorzitter meer van de VVD, dat is Ilona Klerks. Die heeft wel al gereageerd. En die zegt er ook van te zijn geschrokken, maar verder nog niet echt een reactie kan geven, omdat ze het ook in de partij nog even moeten bespreken allemaal. Over een vervanger is ook nog niks bekend. Daar buigt de fractie zich komende maandag over.
1: Ja, ik denk dat dit nog wel een staartje gaat krijgen.
2: Dat denk ik ook.
1: Goed. Er is ooit een plaat gemaakt van Won Ton Ton in 1988. Heel toepasselijk. I lie and I cheat.
2: Toepasselijk, zeker.

Ja, Frank Spierings heeft zijn functie neergelegd als wethouder. Ja, hij heeft wat gelogen en wat bedrogen. I Lie and I Cheat, je hoorde Want Anton, een plaat uit 1988 alweer. Ja, en als we dan toch terug in de tijd gaan naar 1988... gaan we zelfs nog een klein beetje verder terug. En dat heeft te maken dat ooit een zangeres afscheid nam van Beep, Gemma van Eiken. Dat was in 1980-81. En toen heeft Peter Koelewijn gedacht van, ja, dat moet toch doorgaan. Want dat was de producer van de damesgroep Beep. En toen kwam Marga Bult in zicht. Ja, zij werd gekozen door dames, of onder 250 dames, als de nieuwe leadzangeres van Beep. En ja, om dan daar even door te gaan, ons Marga is jarig vandaag. Zij wordt 70 jaar oud. Ja, zou je niet zeggen als je zo de foto van haar ziet, maar 70. En ja, daar hoort dan ook een plaat bij. Uit 1983, Don't You Ever Shop Around.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
3: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
4: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
3: Dat klinkt goed.
4: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
3: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
4: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Binnenlandminister Pieter Heerma laat het systeem van stemmen per volmacht onderzoeken. Dat laat hij in een brief aan de Tweede Kamer weten. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart werden in het Zuid-Hollandse Gorkum mensen onder druk gezet om een volmacht af te geven. In die zaak zijn 6 mensen opgepakt. Niet alleen Gorkum wordt onderzocht, maar ook hoe groot het risico op misbruik is en wat eraan te doen valt. Heerma zegt dat in Gorkum duidelijk is geworden dat het systeem goed werkt. Er waren signalen van mogelijk ronselen en er werd aangifte gedaan. De Europese politiedienst Europol laat weten dat in een groot onderzoek naar drogeerverkrachtingen ruim 150 slachtoffers en daders geïdentificeerd zijn. Het gaat om seksueel misbruik waarbij de slachtoffers voorafgaand met drugs verdoofd worden en bewusteloos raken. Het onderzoek is nog altijd gaande en er zijn nog meer aanwijzingen gevonden voor meer zaken die onderzocht moeten worden. Europol heeft ook 4 nieuwe chatgroepen ontdekt waarin vrouwenhaat wordt opgehemeld. De Duitse justitie heeft een Oekraïner aangeklaagd wegens betrokkenheid bij de explosie bij de Nord Stream pijpleidingen. Deze persoon wordt beschuldigd van medeplichtigheid aan een oorlogsmisdaad, het veroorzaken van een explosie, vernieling en de verstoring van openbare diensten. De man werd vorig jaar zomer in het Italiaanse Rimini opgepakt. De verdachte zou deel hebben uitgemaakt van een grotere Oekraïense groep die de aanslag op de gaspijpleidingen had voorbereid. Het motief is nog altijd niet bekend. Afgelopen nacht heeft Rusland weer flink huisgehouden met drones en raketten op de Oekraïense hoofdstad Kiev. Volgens de lokale autoriteiten zijn daarbij 17 mensen gedood. Daarnaast raakten tientallen mensen gewond. In het noorden van de stad stortte een flatgebouw in en mogelijk liggen daar nog mensen onder het puin. Niet alleen in de hoofdstad werden explosies gemeld, maar ook in andere steden zoals bijvoorbeeld Zaporizhia en Kharkiv. Het weer overwegend bewolkt en van tijd tot tijd regen. Later vanmiddag wordt het droog en klaart het op. Bij een matig tot aan de kust vrij krachtige westenwind wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het radionieuws.
6: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
12: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
13: Mag.
14: Wat mag?
13: Je weet wel Mac.
14: Hè?
13: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
15: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
16: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
17: Start de motor. De boerderij wacht.
18: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
19: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
20: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
21: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Woensdag was een dag vol ongelukken op de A59. In de ochtend ontstond er door een ongeluk een flinke file op de snelweg tussen de afrit Dussen en Waalwijk-Oost. Daar was een vouwwagen geschaard. Diezelfde ochtend was het ook raak op de A59 ter hoogte van Sprangkapelle. Daar waren twee voertuigen met elkaar in botsing gekomen. Let op als je als inwoner van de gemeente Heusden de komende zomervakantie iets nodig hebt van de gemeente. De gemeentebalie is in die periode maar beperkt bereikbaar. Van 13 juli tot en met 21 augustus kun je alleen terecht bij de balie als je vooraf een afspraak hebt gemaakt. In deze periode is de balie op vrijdag vanaf 12 uur gesloten. Ook worden er na dat tijdstip geen telefoontjes meer aangenomen. De gemeente Loon op Zand wil haar inwoners bewuster maken van hun afvalgedrag. Met de Zero Waste Challenge worden inwoners uitgedaagd om in 10 weken tijd stap voor stap minder afval te produceren. Inwoners kunnen zich aanmelden en krijgen gedurende de weken hulp van een afvalcoach. De Zero Waste Challenge is van 24 augustus tot en met 30 oktober. De gemeente Waalwijk gaat de komende periode opnieuw kijken naar de toekomst van haar bedrijventerrein. Het beleid is inmiddels 10 jaar oud en sluit volgens het college niet meer goed aan bij deze tijd. Terreinen als Zandonk en Haven 8 Oost krijgen extra aandacht, vanwege hun belangrijke betekenis. De gemeente verwacht het nieuwe beleidskader in juli 2027 af te hebben. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Laat je elke werkdag bijpraten over het laatste nieuws uit de regio in Langstraat Languit. Erik Dankers zit van 10 tot 12 voor je klaar met een mix van nieuws, interviews en muziek. Langstraat Languit, elke werkdag. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
2: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Openbaar Ministerie meldt dat 64 slachtoffers een schadevergoeding willen ontvangen in de zaak over de fatale explosie aan de Haagse tarwekamp. En waarschijnlijk zal het aantal nog oplopen. Bij de explosie die op 7 december 2024 plaatsvond, kwamen 6 mensen om het leven en raakten 5 anderen gewond. De aanslag was gericht tegen de eigenaresse van een bruidsmodezaak op de begane grond. Deze vrouw was de ex-vriendin van de hoofdverdachte. Later dit jaar wordt de zaak inhoudelijk behandeld. Vakbonden en werkgevers zijn het eens geworden over een nieuwe cao voor de zuivelindustrie. Afgelopen weken werd er verschillende keren door de medewerkers bij de producenten van melkproducten gestaakt. De vakbonden wilden een verhoging van de lonen voor zuivelmedewerkers en een verbetering van de arbeidsvoorwaarden. Er is een onderhandelingsresultaat bereikt waar alle partijen zich in kunnen vinden. De leden van de vakbonden laten hun licht over het akkoord schijnen voordat het definitief kan worden. De Europese politiedienst Europol laat weten dat in een groot onderzoek naar drogeerverkrachtingen ruim 150 slachtoffers en daders geïdentificeerd zijn. Het gaat om seksueel misbruik waarbij de slachtoffers voorafgaand met drugs verdoofd worden en bewusteloos raken. Het onderzoek is nog altijd gaande en er zijn nog meer aanwijzingen gevonden voor meer zaken die onderzocht moeten worden. Europol heeft ook 4 nieuwe chatgroepen ontdekt waarin vrouwenhaat wordt opgehemeld. Morgen wordt in de Oekraïnse hoofdstad Kiev een dag van rouw ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de tot dusver grootste Russische aanval gehouden. Afgelopen nacht nam Rusland de stad onder vuur met drones en raketten. De aanvallen zouden volgens de burgemeester aan zeker 13 mensen het leven hebben gekost en 86 mensen raakten gewond. Oekraïne beschuldigt Rusland ervan doelbewust gebouwen waar mensen wonen en de burgerinfrastructuur te beschieten. Het weer overwegend bewolkt en van tijd tot tijd regen. Later vanmiddag wordt het droog en klaart het op. Bij een matig tot aan de kust vrij krachtige westenwind wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het Radio Nieuws.
5: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
11: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
12: Start de motor. De boerderij wacht.
13: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
14: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
15: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
16: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.

Possession of the Grove.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Woensdag was een dag vol ongelukken op de A59. In de ochtend ontstond er door een ongeluk een flinke file op de snelweg tussen de afrit Dussen en Waalwijk-Oost. Daar was een vouwwagen geschaard. Diezelfde ochtend was het ook raak op de A59 ter hoogte van Sprangkapelle. Daar waren twee voertuigen met elkaar in botsing gekomen. Let op als je als inwoner van de gemeente Heusden de komende zomervakantie iets nodig hebt van de gemeente. De gemeentebalie is in die periode maar beperkt bereikbaar. Van 13 juli tot en met 21 augustus kun je alleen terecht bij de balie als je vooraf een afspraak hebt gemaakt. In deze periode is de balie op vrijdag vanaf 12 uur gesloten. Ook worden er na dat tijdstip geen telefoontjes meer aangenomen. De gemeente Loon op Zand wil haar inwoners bewuster maken van hun afvalgedrag. Met de Zero Waste Challenge worden inwoners uitgedaagd om in 10 weken tijd stap voor stap minder afval te produceren. Inwoners kunnen zich aanmelden en krijgen gedurende de weken hulp van een afvalcoach. De Zero Waste Challenge is van 24 augustus tot en met 30 oktober. De gemeente Waalwijk gaat de komende periode opnieuw kijken naar de toekomst van haar bedrijventerrein. Het beleid is inmiddels 10 jaar oud en sluit volgens het college niet meer goed aan bij deze tijd. Terreinen als Zandonk en Haven 8 Oost krijgen extra aandacht, vanwege hun belangrijke betekenis. De gemeente verwacht het nieuwe beleidskader in juli 2027 af te hebben. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langestraatnieuws.nl.
1: Elke werkdag voor de wekker wakker worden met de Verboden Show. Verboden Show. Erik van Vliet brengt je tussen 6 en 7 het nieuws van de dag. Jouw ochtendvitamine. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

You feeling me? Let's do something.

Jij geniet en wij zorgen voor een nog bredere glimlach op je gezicht. Met de verfrissende zomerhits van Langstraat FM.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. 7 Nederlandse deelnemers aan de Global Summit Flotilla met als eindbestemming Gaza gaan aangifte doen van seksueel geweld door Israëlische militairen. De 7 Nederlanders zouden gemarteld, mishandeld en vernederd zijn toen Israël in mei 51 boten onderschepte. De schepen hadden hulpgoederen zoals voedsel en medicijnen aan boord voor de bevolking in Gaza. Verschillende activisten werden opgepakt en liepen onder andere gebroken ribben en verwondingen door tasers en rubberkogels op. BOVAG en Kamperen Caravan-industrie melden dat in de eerste helft van dit jaar de verkoop van campers licht gedaald is. Volgens de brancheorganisaties heeft dat onder andere met hogere kosten te maken. Sinds 1 januari van dit jaar moeten eigenaren van campers het halftarief van de motorrijtuigenbelasting betalen. Eerder was dat het kwarttarief. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de brandstofprijzen door het dak gegaan en sommige campers hebben ook met milieuzones te maken. Het herstellen van de beschadigde kabels bij Rotterdam gaat nog langer duren dan dat men eerder dacht. Hierdoor rijden tot zondagochtend 5 juli geen treinen van Rotterdam naar het zuiden. ProRail houdt een extra slag om de arm en meldt dat het ook maandag kan worden. Afgelopen maandag ontstond er kortsluiting en brand in een kabelgoot bij station Rotterdam Stadion. Door de stroomstoring zijn ook veel internationale treinen in de problemen gekomen. De treinen vanuit Nederland via Brussel naar Parijs rijden via Utrecht. Treinen vanuit Londen komen niet verder dan Brussel. Louis van Gaal stopt als adviseur van de Raad van Commissarissen bij de Amsterdamse voetbalclub Ajax. In 2023 trad Van Gaal als adviseur aan. Hij werd destijds gevraagd door de toenmalige voorzitter van de Raad van Commissarissen, Michael van Praag. Van Praag heeft ondertussen zijn biezen gepakt en ook technisch directeur Alex Kroes en directeur voetbal Marijn Beuker zijn vertrokken. Van Gaal zegt dat voor hem het moment is aangebroken om te stoppen. Het weer overwegend bewolkt en van tijd tot tijd regen. Later vanmiddag wordt het droog en klaart het op. Bij een matig tot aan de kust vrij krachtige westenwind is het 20 tot 24 graden. Dit was het radionieuws.
6: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
12: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
13: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
14: Mag.
15: Wat mag?
14: Je weet wel Mac.
15: Hè?
14: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
16: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
17: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
18: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
19: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
20: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
21: Schakel maar in.
22: Van harte welkom.
23: Schakel maar in.
21: En geniet.
24: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
21: Gewoon lekker lang luisteren.
25: Wat zegt u?
23: Gewoon.

De jaren 80. Alles van Mariah en Twist in the Night. Daarmee begonnen we de middagmix voor deze donderdag. Goedemiddag en hartelijk welkom, beste mensen. Tussen 2 en 3. Het gaat vanavond eraan. De Hitsen nu. Weer de verkeer. Zien we de Kamer. Het regionieuws. En natuurlijk, het gaat vanavond eraan. De Hitsen nu. En de zaken die je meldt via middagmix@langzaammedia.nl. Dan wel app op 06 21 21 32 10. De WhatsApp van de studio staat ook open hier. En uiteraard kun je vandaag weer meekijken in de radiostudio. Kan op twee manieren via www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM kiezen, programma's en dan doorklikken naar de middagmix. Of naar www.rijnroosendaal.nl gaan. En dan via de Rijn Livetop kun je ook weer meekijken. Visual Radio staat aan. Studio Vlijmen is weer on air, om het zo maar te zeggen. De middagmix. Het is donderdag vandaag, nog anderhalve dag en dan is het alweer weekend. En zo nemen we je weer mee met het goud van auto aan de hits van nu. We hebben nog weer een verkeer natuurlijk en Sien van de Kamer het regio nieuws. En muziek uit de Flits in de 50. Langzaam maar zeker zakt hij, het was al een dikke hit geweest, maar hij blijft lekker om te horen. Alex Warren en Fever Dream.

Daar begint het het krijgen van natte voeten volgens mij. Als je het zo is wat. Als je kapblazen lek zijn, dan gaat het niet goed met je komen. Bluff in de radioshow al hier. Blijf ons weer naar deze vergeten single. Hootie and the Blowfish. Only wanna be with you. Lekker samen, gezellig. Leuke dingen doen of zo.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Woensdag was een dag vol ongelukken op de A59. In de ochtend ontstond er door een ongeluk een flinke file op de snelweg tussen de afrit Dussen en Waalwijk-Oost. Daar was een vouwwagen geschaard. Diezelfde ochtend was het ook raak op de A59 ter hoogte van Sprangkapelle. Daar waren twee voertuigen met elkaar in botsing gekomen. Let op als je als inwoner van de gemeente Heusden de komende zomervakantie iets nodig hebt van de gemeente. De gemeentebalie is in die periode maar beperkt bereikbaar. Van 13 juli tot en met 21 augustus kun je alleen terecht bij de balie als je vooraf een afspraak hebt gemaakt. In deze periode is de balie op vrijdag vanaf 12 uur gesloten. Ook worden er na dat tijdstip geen telefoontjes meer aangenomen. De gemeente Loon op Zand wil haar inwoners bewuster maken van hun afvalgedrag. Met de Zero Waste Challenge worden inwoners uitgedaagd om in 10 weken tijd stap voor stap minder afval te produceren. Inwoners kunnen zich aanmelden en krijgen gedurende de weken hulp van een afvalcoach. De Zero Waste Challenge is van 24 augustus tot en met 30 oktober. De gemeente Waalwijk gaat de komende periode opnieuw kijken naar de toekomst van haar bedrijventerrein. Het beleid is inmiddels 10 jaar oud en sluit volgens het college niet meer goed aan bij deze tijd. Terreinen als Zandonk en Haven 8 Oost krijgen extra aandacht, vanwege hun belangrijke betekenis. De gemeente verwacht het nieuwe beleidskader in juli 2027 af te hebben. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langestraatnieuws.nl.
1: Siem, dankjewel. Ik heb nog het weerbericht voor je. Het is behoorlijk dat er valt af en toe een beetje lichte regen. De temperatuur ligt rond de 18 graden bij een vrij matig tot vrij krachtige westenwind. In de loop van de namiddag trekt de regen naar het oosten weg en volgen er brede opklaringen. De avond verloopt vrij zonnig. De wind neemt af naar zwak tot matig. Bij weinig wind koelt het af naar 11 tot 14 graden. Morgen is er veel zonneschijn en komen stapelwolken voor. Het wordt dan 21 tot 26 graden en het blijft dan meestal droog. Dan de verkeersinformatie. 43 files, 186 kilometer in totaal. En dit zijn de belangrijkste knelpunten in onze regio. De A2, Hertogenbosch zit in Utrecht. Tussen Rosmalen-West en Waardenburg, langzaam rijden tot stilstaand verkeer. 11 kilometer file, vertraging 15 minuutjes. En ook op dezelfde A2 Utrecht richting Hertogenbosch, tussen Culemborg en Zaltbommel, langzaam rijden tot stilstaand verkeer. 12 kilometer file, de vertraging daar zo'n 20 minuten. De A27, Breda richting Utrecht, tussen Nieuwedijk en Noorderloos. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer, zijn werkzaamheden daar. Er staat 5 kilometer file, de vertraging zo'n 19 minuten. En als laatste de A58, Breda richting Tilburg, tussen Ulverhout en Tilburg-Reeshof. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer, staat 9 kilometer file, de vertraging 9 minuten. Tot zover weer de verkeer. Muziek uit de jaren 80, Spandau Ballet en Harley Strang.

0: Pandabella en Hardly Strong 1984. Het leidt ons naar het origineel in de koffer. Twee platen met een duidelijke relatie en goede ideeën ervoor hebben. Je weet het, je kunt je suggestie aanmelden. Gaat op twee manieren. Je kunt het even doorappen op 06-21-21-2210. Of je kan het ook even mailen. middagmix@langstraatmedia.nl. Dan gaan we ermee aan de slag voor je. We draaien eerst origineel, dan de koffer. En we vertellen altijd even wat dan de linking pin is tussen de twee platen. Waarom het een origineeltje en een koffertje kan zou kunnen zijn. Om het zo maar te zeggen. Vandaag het volgende. Diep terug de tijd in. 1961. Ray Charles. Hit the Road Jack. Staat nu in de top 40 genoteerd. Volgens mij begon de top 40 zo'n beetje te registreren vanaf 1964, 1965 zo'n beetje. En Ray Charles staat er niet in met deze single. Maar de cover wel van de Stamperdus. Hit the Road Jack. Dat was 1976. En de Stamperdus hadden hier wel op één single in de top 40. En het was deze cover van Ray Charles. Ik zal bepalen wat je dan leuk vindt. Het origineel van Ray Charles. Hit the Road Jack uit 1961. Of in de cover uit 1976 van de Stamperdus. Hit the Road Jack. Een betere. Aan jou de keuze bij deze.
1: Het origineel
2: en de cover.

0: Wolf, my 3 minutes is just about up.
1: Oh, I'm sorry. Cornelius, we can't handle it this weekend.
0: Oh, really?
1: Certainly nice to hear from you, man.
0: Wolf? Hello, Wolf?
2: Tja, het was een hele koffer, dames en heren. De stem werd dus Hit Rojack, geïnspireerd door Ray Charles. Hit Rojack, 1961, het origineel, de koffer uit 1976. Misschien kan je het nog herinneren. Beide werkjes zijn wel even geleden, moet ik zeggen. Het goud van oud randeert van nu in de middagmix. Het actuele werk in de Vissen de 50. Je hoort het zaterdag en zondag altijd weer tussen 2 en 4. En tja, je kan stemmen op deze lijst. En zometeen hoor je natuurlijk de flitsschijf.
3: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
4: Week in, week uit.
3: Ook jouw favorieten tellen mee.
4: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
3: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
4: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
3: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
4: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
3: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5.
5: Flitsen. Eska.

Nog een paar dagen de flitsschijf SK de stad. Eens kijken wat hij gaat doen aankomende zaterdag, of hij doorgaat. We wachten het rustig af. Zaterdagavond weten we het, hè. Of het is gelukt met SK in de stad, of hij doorgaat naar de flits in de 50. De praat die we altijd zenden op zaterdag en zondag. Jouw middagmix, de jaren 70 nu. Terug naar 1979 met Rivet Holmes en Him.

zijn laatste geluid in deze aflevering van de Middagmix. We gaan weer sluiten, mensen, want het is weer bijna 3 uur. En dat betekent dat het weer klaar is. De automatisering zegt dan dat het gewoon over is. En daarmee is de verbinding weer verbroken met Studio Vlijmen. Tja, zo gaat dat. Zometeen een paar uurtjes non-stop. En dan om 5 uur uiteraard Anton Nachtzwaan weer met Van Zessen klaar. En dan zijn we weer aanzet. Studio Putten dan weer on air hier op deze radiozender. Morgen zijn we er weer. Ideeën voor het origineel in de koffer. Je favoriete plaat aanvragen. Ideeën voor het origineel in de koffer. Of andere dingen te melden. Laat het mij maar weten. Via middagmix@langstadmedia.nl. Of heb het even door op 06 21 21 32 10. Nog één thuiswilse gedaan. Tony Smith. A new I like the way it feels. Dames en heren, ik zeg tot morgen. Dan weer in de laatste middagmix. De vrijdageditie. Dan tot morgen.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Haagse Haga ziekenhuis meldt dat gynaecoloog Ed Goormans zijn eigen zaad als donorzaad gebruikte en dat er zeker 2 donorkinderen geboren zijn die van Goormans afstammen. De donorkinderen hebben kort geleden te horen gekregen wie hun biologische vader is. Goormans is inmiddels overleden. Vanaf de jaren 70 tot halverwege de jaren 80 voerde hij kunstmatige inseminaties uit. Het ziekenhuis noemt het handelen van de vroegere werknemer onacceptabel. De Europese waakhond voor voedselveiligheid laat weten dat in Europa 106 mensen na het eten van instant noodles besmet zijn geraakt met salmonella. In Nederland gaat het om 1 persoon, maar in andere landen waren het er een stuk meer. In het Verenigd Koninkrijk werden 29 mensen ziek, in Litouwen 23 en in Duitsland 14. Het gaat veelal om jongvolwassenen en kinderen. De eerste meldingen kwamen in november vorig jaar binnen en sindsdien moesten zeker 49 mensen in het ziekenhuis worden opgenomen. Het Amerikaanse Centrum voor Strategische en Internationale Studies meldt dat in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne in ruim 4 jaar tijd meer dan 2 miljoen militairen zijn omgekomen of vermist of gewond zijn geraakt. Aan de kant van Rusland werden 1,4 miljoen militaire slachtoffers geteld. Ruim 1/3 is overleden. In Oekraïne zou het mogelijk om 625.000 militaire slachtoffers gaan. Ruim 125.000 mensen zijn gesneuveld. 7 Nederlandse deelnemers aan de Global Summit Flotilla met als eindbestemming Gaza gaan aangifte doen van seksueel geweld door Israëlische militairen. De 7 Nederlanders zouden gemarteld, mishandeld en vernederd zijn toen Israël in mei 51 boten onderschepte. De schepen hadden hulpgoederen zoals voedsel en medicijnen aan boord voor de bevolking in Gaza. Verschillende activisten werden opgepakt en liepen onder andere gebroken ribben en verwondingen door tasers en rubberkogels op. Het weer overwegend bewolkt en van tijd tot tijd regen. Later vanmiddag wordt het droog en klaart het op. Bij een matig tot aan de kust vrij krachtige westenwind is het 20 tot 24 graden. Dit was het radionieuws.
0: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
5: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
0: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
11: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
12: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie, en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
13: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
14: Profiteren van een geprognosticeerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
15: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.

0: Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. Woensdag was een dag vol ongelukken op de A59. In de ochtend ontstond er door een ongeluk een flinke file op de snelweg tussen de afrit Dussen en Waalwijk-Oost. Daar was een vouwwagen geschaard. Diezelfde ochtend was het ook raak op de A59 ter hoogte van Spankapelle. Daar waren twee voertuigen met elkaar in botsing gekomen. Let op als je als inwoner van de gemeente Heusden de komende zomervakantie iets nodig hebt van de gemeente. De gemeentebalie is in die periode maar beperkt bereikbaar. Van 13 juli tot en met 21 augustus kun je alleen terecht bij de balie als je vooraf een afspraak hebt gemaakt. In deze periode is de balie op vrijdag vanaf 12 uur gesloten. Ook worden er na dat tijdstip geen telefoontjes meer aangenomen. De gemeente Loon op Zand wil haar inwoners bewuster maken van hun afvalgedrag. Met de Zero Waste Challenge worden inwoners uitgedaagd om in 10 weken tijd stap voor stap minder afval te produceren. Inwoners kunnen zich aanmelden en krijgen gedurende de weken hulp van een afvalcoach. De Zero Waste Challenge is van 24 augustus tot en met 30 oktober. De gemeente Waalwijk gaat de komende periode opnieuw kijken naar de toekomst van haar bedrijventerrein. Het beleid is inmiddels 10 jaar oud en sluit volgens het college niet meer goed aan bij deze tijd. Terreinen als Zandonk en Haven 8 Oost krijgen extra aandacht, vanwege hun belangrijke betekenis. De gemeente verwacht het nieuwe beleidskader in juli 2027 af te hebben. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langestraatnieuws.nl.
1: Elke dinsdagavond van 8 tot 10 trakteren Arno, Mirabel en Anton je op hits uit de 60s, 70s en 80s. Vraag jouw favoriete nummer aan via de studio WhatsApp op 06 21 21 32 10. Arno and Friends, elke dinsdagavond. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: dan? Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Lijnstraat FM Nieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vorige week zijn in Nederland tijdens de extreme hitte ruim 3500 mensen overleden. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is dat veel meer dan verwacht. Het betrof vaak 80-plussers die in het oosten en zuiden van het land woonden. In die delen van het land werden de hoogste temperaturen bereikt. Volgens het RIVM is het beeld nog niet compleet, omdat een overlijden soms na een paar weken wordt geregistreerd. Klimaatstaatssecretaris Johannes de Bat meldt dat draagvlak in de regio voor het kabinet zwaar weegt bij de keuze waar twee nieuwe kerncentrales gebouwd zullen worden. De Groningse Eemshaven wordt gezien als de beste plek, maar lokale bestuurders en bewoners willen het niet. Volgens netbeheerder Tennet zouden de twee centrales in de Eemshaven terecht moeten komen, omdat daar minder kosten en problemen om de hoek komen kijken bij het aansluiten van de nieuwe centrales op het elektriciteitsnet. Een andere mogelijkheid is Zeeland. Uit onderzoek van het Radboud UMC, het UMC Utrecht en Amsterdam UMC blijkt dat meer mensen ervoor kiezen om door euthanasie te overlijden. En dat komt vooral omdat de samenleving is veranderd en mensen anders over de dood zijn gaan denken. Vorig jaar had de regionale toetsingcommissie euthanasie ruim 10.000 meldingen van euthanasie binnengekregen. Eind vorige eeuw lag dit aantal jaarlijks rond de 2000. De aanleiding voor levensbeëindiging is vaak ziekte zoals kanker, dementie en psychische aandoeningen. Bierbrouwer Grols neemt het Limburgse biermerk Gulpener over. Grols had al 15% van de aandelen in handen en koopt nu het hele 200-jarig bestaande bedrijf. Gulpener kampt met de forse dalende markt. Een belangrijke reden om met Grols samen verder te gaan zijn volgens Gulpener de schaalvoordelen. Bij het bedrijf werken 75 medewerkers. Volgens de directie behouden zij voorlopig hun baan. Het weer, het klaart op en blijft voorlopig droog. Bij een matig tot aan de kust vrij krachtige westenwind is het 20 tot 24 graden. Dit was het radionieuws.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
11: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
12: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2, wij komen langs en meten alles in. 3, wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
13: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
14: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
13: Help je mee?
15: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
16: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
17: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
18: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
19: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
20: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
21: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
22: Oh yeah.
23: Info en hits. Ook in de zomer.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De schade aan Sportal de Slagen in Waalwijk blijkt ingewikkelder dan verwacht. Dat meldt de gemeente Waalwijk op haar site. In mei werd de sporthal ontruimd nadat er een breuk in een dakbalk werd ontdekt. Na een eerste controle werd er ook een tweede expert ingeschakeld. Die concluderen nu dat er extra onderzoeken nodig zijn. De gemeente hoopt nog steeds dat de sporthal na de zomervakantie te gebruiken is. De gemeente Dongen gaat haar crisisorganisatie verbeteren. Dit na aanleiding van een evaluatie van de grote brand bij de Ecofabriek. Uit dat onderzoek bleek dat er strakkere afspraken nodig zijn voor de gemeente om goed te opereren in een noodsituatie. Het college en ambtenaren krijgen daarom trainingen. Er komt een nieuw handboek met crisisplannen en de zaken worden beter geregeld. De gemeente Waalwijk onderzoekt of een gebouw naast nieuwbouwproject De Loef in gebruik mag blijven als geluidsstudio. Een toekomstige bewoner trok onlangs aan de bel vanwege zorgen over harde muziek uit het gebouw. De gemeente gaat nu onderzoeken of het geluid binnen de normen past. Als dat niet zo is, dan moet de studio een vergunning aanvragen. Wil je gaan trouwen in de Langstraat, dan ben je het goedkoopst uit in de gemeente Heusden. Dat blijkt uit de recente cijfers van theperfectwedding.nl. Een ceremonie in de gemeente Heusden kost door de week en op vrijdagmiddag €280 en zit daarmee ver onder het landelijk gemiddelde. Het verschil met trouwen op een doordeweekse dag en in het weekend scheelt enorm. In Waalwijk elkaar het jaarwoord geven in het weekend kost gemiddeld €800. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb je een interview gemist? Kijk dan op onze website bij Uitzending Gemist op langstraatnieuws.nl. Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote

0: Connectie, relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
1: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Zo'n 15.000 vrouwen die tussen 1956 en 1984 vaak ongetrouwd zwanger raakten en onder grote druk hun kind moesten afstaan, hebben van het kabinet excuses gekregen. Justitiestaatssecretaris Claudia van Brugge maakte niet alleen excuses aan de moeders, maar ook aan de vaders en de kinderen die ter adoptie werden afgestaan. Van Brugge beloofde dat er maatregelen komen die voor herstel en erkenning voor de betrokkenen zullen zorgen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is de uitbraak van het Hantavirus officieel voorbij. Sinds eind mei zijn er geen nieuwe besmettingen bijgekomen en alle mensen die 21 dagen in quarantaine moesten kunnen weer gaan en staan waar ze willen. Het Hantavirus brak in april uit onder passagiers en bemanningsleden die op reis waren met het Nederlandse cruiseschip de Hondius. 3 mensen kwamen te overlijden, onder wie een Nederlands echtpaar. 10 anderen raakten besmet. Vorige week zijn in Nederland tijdens de extreme hitte ruim 3500 mensen overleden. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is dat veel meer dan verwacht. Het zou om zo'n 480 meer sterfgevallen gaan. Het betrof vaak 80-plussers die in het oosten en zuiden van het land woonden. In die delen van het land werden de hoogste temperaturen bereikt. Volgens het RIVM is het beeld nog niet compleet, omdat een overlijden soms na een paar weken wordt geregistreerd. In het Noord-Hollandse Huizen staat een pand op instorten nadat eerder vandaag een grote brand was uitgebroken. De brand volgde mogelijk op een explosie. 2 mensen zijn gewond geraakt, 1 persoon wordt nog vermist. 15 woningen in de buurt zijn ontruimd. Het bluswerk is nog niet helemaal gedaan, maar de brand is vrijwel onder controle. In het pand bevinden zich 2 woningen verdeeld over 3 verdiepingen. De brand heeft op alle verdiepingen gewoed, maar sloeg niet over naar de andere panden. Het weer. Vanavond is het deels bewolkt en in het zuidoosten kan lokaal regen vallen. In de nacht is het grotendeels droog. Het wordt 11 tot 17 graden. Morgen Hollands zomerweer. Bij een matige westenwind wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het radionieuws.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
11: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt Eenzaam.
12: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel.
13: U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
14: Help je mee?
15: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
16: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
17: Schakel maar in.
18: Van harte welkom.
19: Schakel maar in.
17: En geniet.
20: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
17: Gewoon lekker lang luisteren.
21: Wat zegt u?
22: Gewoon lekker lang luisteren.

die zegt een prima goedemiddag tussen 9 minuten over de klok van 5 uur op 2 juli 2026. Het is bewolkt hier en daar, er valt nog een beetje regen. Het is 20 tot 24 graden en er staat 522 kilometer file. Waar het allemaal vast staat, daar vertellen we je later in het programma meer over. We hebben uiteraard ook het laatste nieuws uit de streek met Siem. Weer, verkeer en de lekkerste muziek, de flitsschijf en de speciale aanbieding. Kortom, dit is van zessen klaar hier op Langstraat FM. De 40ste jaargang dat het programma bestaat. Nog geen 40 jaar op deze zender, maar we zijn goed onderweg in elk geval. Tot 6 uur. Popfront niet, wel van zessen klaar met een oude hit van de mama's en de papa's. Dit is Kate Hudson en de California Dreamin'.

Dancing on the Saturday Night, 1973, dat was Barry Blue, Langstraat FM. Het is bijna 4:15. We gaan een kijkje nemen op Vlaamswegen. Waar staat het vast? 515 kilometer aan één gesloten blik. En we vinden ze onder meer op de A2. Randweg Eindhoven, stilstaand verkeer op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Eckersweijer en knooppunt De Hocht, 5 kilometer. Langzaam rijden op de hoofdrijbaan tussen Bateldorp en De Hocht, 3 kilometer. Staat stil tussen Bateldorp en Leenderheide voor 4 kilometer. Dan de ring Schertogenbosch, A2. Stilstaand verkeer op de parallelrijbaan tussen Maasbrug en knooppunt Vught, 9 kilometer. Staat stil tussen Zaltbommel en knooppunt Vught voor 18 kilometer. Levert een vertraging op van 56 minuten. En dan gaan we naar de verbindingsweg A2 vanuit Den Bosch, 2 kilometer. Sta je daar stil in de file, de A16. Langzaam rijdt verkeer op de hoofdrijbaan tussen de Moerdijkbrug en afrit Breda Noord. 11 kilometer, 26 minuten vertraging al daar. A27, langzaam rijdt verkeer op de hoofdrijbaan tussen afrit Hank en knooppunt Hooipolder, 2 kilometer. De hoofdrijbaan tussen knooppunt Everding en knooppunt Gorkum. Door wegwerkzaamheden sta je daar stil over 9 kilometer voor afrit Hank. Dan de A58. Langzaam rijdt verkeer op de hoofdrijbaan tussen Best en Oorschot, 3 kilometer. Tussen knooppunt Bateldorp en Moergestel, 10 kilometer. Bijna een uur vertraging door een ongeval op een aansluitende weg. Dan de A59. Staat het langzaam tussen afrit Kruisstraat en afrit Rosmalen, 3 kilometer. Tussen afrit Heusden en afrit Waalwijk, 3 kilometer. Langzaam rijdt verkeer op de hoofdrijbaan tussen afrit Vlijmen en Drunen-West voor 7 kilometer. En er staat stil tussen de brug over het afwateringskanaal en afrit Waalwijk voor 3 kilometer. Bij knooppunt Zonzeel, tussen afrit Ter Heide en knooppunt Zonzeel, 4 kilometer. En er staat stil op de verbindingsweg A59 vanuit Waalwijk, 1 kilometer. En op de ring Den Bosch, tussen Empel en Den Bosch West, 5 kilometer. En stil staat verkeer op de verbindingsweg A59 vanuit Schertogenbosch, 1 kilometer file al daar. En dan de A67 knooppunt De Hocht. Met het langzaam tussen knooppunt De Hocht en afrit Eersel, 3 kilometer file. Veel sterkte, mochten we in de file staan, blijf bij ons. Blijf bij Langstraat FM en ABC met The Look of Love.

Volgens mij zijn de dames bang dat we niet weten dat het bandje Eska heet. En dat ze ook nog spelen vanavond. Waar nou? In de stad. Ze vergeten er wel bij te vermelden in welke stad. Maar goed, ze zijn wel deze hele week de flitsschijf hier op Langstraat FM. Eska in de stad. Dat was Eska. Het is 7:07. Langstraat FM met Louis Armstrong.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Ka. De schade aan Sportal de Slagen in Waalwijk blijkt ingewikkelder dan verwacht. Dat meldt de gemeente Waalwijk op haar site. In mei werd de sporthal ontruimd nadat er een breuk in een dakbalk werd ontdekt. Na een eerste controle werd er een tweede expert ingeschakeld. Die concluderen nu dat er extra onderzoeken nodig zijn. De gemeente hoopt nog steeds dat de sporthal na de zomervakantie te gebruiken is. De gemeente Dongen gaat haar crisisorganisatie verbeteren. Dit na aanleiding van een evaluatie van de grote brand bij de Ecofabriek. Uit dat onderzoek bleek dat er strakkere afspraken nodig zijn voor de gemeente om goed te opereren in een noodsituatie. Het college en ambtenaren krijgen daarom trainingen. Er komt een nieuw handboek met crisisplannen en de zaken worden beter geregeld. De gemeente Waalwijk onderzoekt of een gebouw naast nieuwbouwproject De Loef in gebruik mag blijven als geluidsstudio. Een toekomstige bewoner trok onlangs aan de bel vanwege zorgen over harde muziek uit het gebouw. De gemeente gaat nu onderzoeken of het geluid binnen de normen past. Als dat niet zo is, dan moet de studio een vergunning aanvragen. Wil je gaan trouwen in de Langstraat, dan ben je het goedkoopst uit in de gemeente Heusden. Dat blijkt uit de recente cijfers van theperfectwedding.nl. Een ceremonie in de gemeente Heusden kost door de week en op vrijdagmiddag €280 en zit daarmee ver onder het landelijk gemiddelde. Het verschil met trouwen op een doordeweekse dag en in het weekend scheelt enorm. In Waalwijk elkaar het jawoord geven in het weekend kost gemiddeld €800.
1: Alsjeblieft.
0: Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Dankjewel. Tijd voor het regionale weer en het landelijke weer. Het is bewolkt en hier en daar valt nog een beetje regen. Vanuit het westen wordt het droog en breekt de zon door. Het waait stevig, het is 20 tot 24 graden. Morgen is in het weekend schijnt de zon en is het droog. Aanhoudend warm met 20 tot 25 graden. Zaterdag is het in het midden, oosten en zuiden enkele graden warmer. Vanavond schijnt de zon nog lange tijd. En pas na 22 uur gaat deze onder. Het is overal droog en bij een in kracht afnemende noordwestenwind daalt de temperatuur vrij snel. Rond middernacht is het nog een graad of 17. Zit je lang buiten, dan wordt een vestje wellicht verstandig. Maar om in je huis te koelen is het de perfecte temperatuur. Zet dus alles lekker tegen elkaar open. Vannacht is het een heldere nacht met hier en daar wat bewolking. Het is overal droog en bij een zwakke in het Waddengebied nog vrij krachtige westenwind koelt het uiteindelijk landinwaarts af naar 11 tot 13 graden. Morgen flinke zonnige periode. Afwisseling van wolkenvelden en zonnige periode. De zwakke westen tot noordwestenwind neemt toe naar matig. En het wordt een graad of 22. In de middag komen nog enkele stapelwolken voor.
2: Van A naar beter. Van start tot finish. Start de motoren. En dan vol gas. De Car Classic.

Lekker muziek, jongens. Dat was muziek van Sexual Guarantee. En de band die heette Alcazar. Was vroeger trouwens een discotheek in Puttershoek. Die bestaat helaas niet meer. Hij is vers van de pers. Opgenomen in Hilversum. Van de band die voornamelijk actief is, onder andere op Bonaire. Daar treden ze ook vaak op in de Soul Show van Ferry Maats. We hebben het over The Fruits of Labor. We hebben een nieuwe plaat uit vandaag. Ik zei het al, vers van de pers. En je hoort hem uiteraard in première op Langstraat FM. Dit is For the Dance Floor.

0: De nieuwe van Fruits of Labor. En For the Dance Floor in première.
1: Zon, zee, strand, korte rokjes, strakke bikinis en...
2: Van Zessen Klaar met Anton Nachtzaam
0: op Langstraat
2: FM. Ja.

De Bellamy Brothers, 1976, Let Your Love Flow. En daarvoor, ik zei het al, de nieuwe plaat van The Fruits of Labor is vandaag uitgekomen. En we gaan hem zeer zeker nog veel vaker horen hier in dit Radio Fireton van 6 klaar. Anton Lachzaam, Langstraat FM. Ik krijg net een berichtje van een kermisartiest uit Raamsdonkerveer, Richard Verschuren. Hij vroeg een of andere wazige plaat aan. Maar goed, we gaan even kijken of we hem kunnen vinden, Richard. Ik ga er verder geen uitspraken over doen, zullen we maar zeggen. Waar we wel uitspraken over doen, is dat de temperaturen boven de 20 graden blijven ver. Want jongens, moet ik het nog vertellen? Want, inderdaad, zoals André Verduin al zegt, het is zomer.

De plaat die een spiksplinternieuwe van Kensington. En dat nummer dat heet inderdaad Safe Haven. Ik had het over een wazige plaat op verzoek van Richard Verschuren. De plaat was wazig omdat mijn brilglazen die waren niet echt goed schoon. Dat is ook uitermate snedig opgemerkt door Bart van den Heuvel uit Den Haag. Hij zei, Anton, je moet je bril schoonmaken, dus de plaat niet zo wazig. Ja, heb ik gedaan. En we hebben hem ook nog kunnen vinden, ook jongens, voor Richard Verschuren uit de Raam van de Sfeer. The Wall of Voodoo. En dit is Mexican Radio op Langstraat FM. Het is 13 voor 6.

We draaien hem voor Richard Verschuren uit Raamsveer. Ik kreeg net weer een berichtje van Bart van Neuvel uit Den Haag van Anton, er is niks mis met je bril. Het is toch inderdaad een wazige plaat. Nou, oké. Okay. Dan hebben we dat ook weer recht gezet. 6:10, smakelijk eten mocht je aan tafel zitten. Dit is Langstraat FM. Mocht je nog onderweg zijn van werk naar huis, rij voorzichtig en blijf bij ons met Level 42.

En met In the Summertime van Teaching in the Summer Nights. Kom weer een einde aan deze aflevering van Zesseklaar. Jaargang 40 op deze 2 juli 2026. Dat betekent dat we nog één voor je hebben. En dat is de dagtopper voor vandaag. Je hoort de dagtopper trouwens ook bij Erik van Vliet in zijn ochtendshow. Voor de wekker wakker. Dat is wel zo handig. Ik mag je nogmaals bedanken voor het luisteren. Morgen doe het uiteraard voor de laatste keer op deze werkdag tussen 5 en 6 nog een keer. En anders zijn we er maandag weer als je morgen niet kunt luisteren. Maar ik neem aan dat je er gewoon bij bent, toch? Nog even de groeten naar Den Haag, Bart van Reuvel. Ook dankjewel weer voor het luisteren. Ook Richard de Schuren, jongen, jou zie ik morgen weer. Helaas. Tenzij je vrij bent natuurlijk, dan kan het natuurlijk wel. Maar goed, veel plezier vanavond met de collega's. Onder meer lekker dansen, de beentjes van de vloer. Met vanaf 8 uur vanavond, ja. Tot die tijd hoor je in elk geval nog non-stop muziek. Wat mij betreft, bedankt voor het luisteren. Tot morgen. De Dagtopper.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en

0: Rabolat, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Portugal geldt van vrijdag tot en met maandag in delen van het land een noodtoestand en code rood vanwege extreme hitte en een grote kans op bosbranden, omdat het ook droog is en hard waait. Op sommige plekken kan de temperatuur oplopen tot 47 graden en komen er windstoten van zo'n 80 km per uur voor. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het verschrikkelijke dagen voor het land worden. Gemeenten zijn bezig opvanglocaties met airco te regelen en vuur, barbecues en het gebruik van apparaten die kunnen vonken zijn verboden. Om misstanden met buitenlandse werknemers te voorkomen, mogen slachthuizen en vleesverwerkers vanaf half 2028 geen uitzendkrachten meer inhuren. De arbeidsinspectie ontdekte regelmatig misstanden in deze sector, zoals onderbetaling, slechte arbeidsomstandigheden en lange werkdagen. Minister Velbrief van Sociale Zaken had de bedrijven een ultimatum gesteld om de boel te regelen, maar dat is niet genoeg gebeurd. Volgens de vleessector is er echter al veel verbeterd. Zo'n 15.000 vrouwen die tussen 1956 en 1984 vaak ongetrouwd zwanger raakten en onder grote druk hun kind moesten afstaan, hebben van het kabinet excuses gekregen. Justitiestaatssecretaris Claudia van Brugge maakte niet alleen excuses aan de moeders, maar ook aan de vaders en de kinderen die ter adoptie werden afgestaan. Van Brugge beloofde dat er maatregelen komen die voor herstel en erkenning voor de betrokkenen zullen zorgen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is de uitbraak van het Hantavirus voorbij. Sinds eind mei zijn er geen nieuwe besmettingen bijgekomen en alle mensen die in quarantaine moesten kunnen weer gaan en staan waar ze willen. Het Hantavirus brak in april uit onder passagiers en bemanningsleden van het Nederlandse cruiseschip de Hondius. 3 mensen overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. 10 anderen raakten besmet. En dan nog het weer. Het is droog en het klaart steeds verder op. Er staat een matige noordwestenwind. In het noordelijk kustgebied waait het stevig. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
10: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
11: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
12: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
13: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
14: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
15: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
16: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Nieuw naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
17: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dex met het Radio Nieuws. In Zuid-Frankrijk zijn vanwege flinke bosbranden meerdere campings ontruimd. Meer dan 1000 mensen zijn geëvacueerd. De campings liggen in onder andere Canet-en-Roussillon in het departement Pyrénées-Oriental en buurgemeente Sainte-Marie-de-la-Mer. De regering in Parijs heeft inmiddels een crisisteam opgetuigd dat geleid wordt door premier Le Cornu. De situatie in het zuiden is verontrustend. De vlammen gaan door de harde wind snel richting het zuidoosten. Op het vliegveld van Perpignan zijn uit voorzorg veel vluchten geannuleerd. Het dodental in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is na de Russische aanval van afgelopen nacht gestegen tot 20. Meer dan 55 mensen raakten gewond en Rusland zegt de druk op te blijven voeren. Er is schade op 30 locaties in de stad door drones, precisiewapens en lange afstandsraketten die voornamelijk gebouwen troffen waar mensen wonen.

wonen. Volgens Moskou is het een vergelding voor de Oekraïnse aanvallen op Russische energievoorzieningen. In Portugal geldt van vrijdag tot en met maandag in delen van het land een noodtoestand en code rood vanwege extreme hitte en een grote kans op bosbranden, omdat het ook droog is en hard waait. Op sommige plekken kan de temperatuur oplopen tot 47 graden en komen er windstoten van zo'n 80 km per uur voor. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het verschrikkelijke dagen voor het land worden. Gemeenten zijn bezig opvanglocaties met airco te regelen en vuur, barbecues en het gebruik van apparaten die kunnen vonken zijn verboden. Om misstanden met buitenlandse werknemers te voorkomen, mogen slachthuizen en vleesverwerkers vanaf half 2028 geen uitzendkrachten meer inhuren. De arbeidsinspectie ontdekte regelmatig misstanden in deze sector, zoals onderbetaling, slechte arbeidsomstandigheden en lange werkdagen. Minister Velbrief van Sociale Zaken had de bedrijven een ultimatum gesteld om de boel te regelen, maar dat is niet genoeg gebeurd. Volgens de vleessector is er echter al veel verbeterd. En dan nog het weer. Het is droog en het klaart steeds verder op. Er staat een matige noordwestenwind. In het noordelijk kustgebied waait het stevig. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Tot zover het radio nieuws.

look like a girl is degrading.

0: mon dernier mot.
1: Volg elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dex met het Radio Nieuws. Iran waarschuwt schepen opnieuw om alleen door de straat van Hormuz te varen via routes die door Teheran worden aangewezen. Het militaire commando van het land meldt dat iedere overtreding onmiddellijk door de strijdkrachten beantwoord zal worden, waardoor de veiligheid van de betreffende schepen in gevaar komt. Er zijn 3 routes door de zeestraat, maar Iran wil dat 2 daarvan niet gebruikt worden, omdat deze hun controle over de straat van Hormuz verzwakt. Het Britse gerechtshof heeft 2 jongens van 15 veroordeeld tot 4 jaar cel voor het verkrachten van 2 meisjes. Een lagere rechtbank had ze alternatieve straffen opgelegd, wat tot veel ophef leidde. De tieners uit Fordingbridge in Zuidoost-Engeland verspreidden beelden van de verkrachtingen via social media. Daarop was te zien hoe ze stonden te lachen en elkaar aanmoedigden. Het Hof van Beroep vond wat ze gedaan hadden zo slecht dat er geen andere keuze was dan celstraf. In Zuid-Frankrijk zijn vanwege flinke bosbranden meerdere campings ontruimd. Meer dan 1000 mensen zijn geëvacueerd. De campings liggen in onder andere Canet-en-Roussillon in het departement Pyrénées-Oriental en buurgemeente Sainte-Marie-de-la-Mer. De regering in Parijs heeft inmiddels een crisisteam opgetuigd dat geleid wordt door premier Le Cornu. De situatie in het zuiden is verontrustend. De vlammen gaan door de harde wind snel richting het zuidoosten. Op het vliegveld van Perpignan zijn uit voorzorg veel vluchten geannuleerd. Het dodental in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is na de Russische aanval van afgelopen nacht gestegen.

0: tot 20. Meer dan 55 mensen raakten gewond. En Rusland zegt de druk op te blijven voeren. Er is schade op 30 locaties in de stad door drones, precisiewapens en lange afstandsraketten die voornamelijk gebouwen troffen waar mensen wonen. Volgens Moskou is het een vergelding voor de Oekraïnse aanvallen op Russische energievoorzieningen. En dan nog het weer. Het is droog en het klaart steeds verder op. Het is de matige noordwestenwind. In het noordelijk kustgebied waait het stevig. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Info en hits. Ook in de zomer.
2: Langstraat FM.
3: You were there.
2: Dance Factory.

0: het is weer donderdagavond. Op Langstraat FM, even naar achter. En hier is hier Renéetje van der Meer. Met een nieuwe aflevering van Dance Factory. Je weet wel, dat kwam voort uit het programma Disco Factory. Wat we vanaf 78 al gedaan hebben. En dat is dan nu Dance Factory geworden hier op Langstraat FM. Dat doen we al een aantal weken, maanden. En ik hoop dat je het leuk vindt. En als je het echt leuk vindt, dan kun je het zaterdagavond nog een keertje terugluisteren in de herhaling tussen 9 en 11 uur. Het programma bestaat uit twee onderdelen. Het eerste uur met ondergetekende René van der Meer. Dus ondergetekende, wat een woord eigenlijk. Hè. En het tweede uur natuurlijk, zoals te doen gebruikelijk, Dion Vugs. We begonnen met de SOS Band. Ik had een verzamelaartje gevonden, de best of the SOS Band. En dan denk je gelijk aan Take Your Time, Do It Right of Just Be Good To Me. Maar toen kwamen we deze tegen, The Finest. En die was ook heel erg leuk. Langstraat FM. En we gaan door met de muziek terug naar 1977. Met de Philadelphia International All-Stars. Speciaal voor Johan.
1: I was in New York City a few months ago. And the garbage and the trash men were on strike. I'm talking about the maintenance people for the city. What they were trying to do was they were trying to get a little more money, you know, get a little raise in pay.

Let's Clean Up the Ghetto van de Philadelphia International All-Stars. Met Lou Rawls natuurlijk als lead vocal. Maar die herken je meteen natuurlijk. En we hadden hem eigenlijk al een beetje eerder weg willen draaien, want hij duurt bijna 9 minuten, deze maxi-single, speciaal voor Johan Duivensloot. Maar toen kwam dat, komt hij wel, dat trompetje. En dat vonden we toch allebei wel leuk. We dachten, nou, we geven die Philadelphia International All-Stars nog even een paar minuutjes extra. Let's Clean Up the Ghetto dus. De eerste request vandaag. Op de donderdagavond en op de zaterdagavond natuurlijk. Op Langstraat FM Dance Factory met René van der Meer. En deze, die is ook wel lekker. Ja, Bro and Peoples. En iets wat we zeker niet gaan doen. Don't Stop the Music.

0: Mr. D, die zei het al meteen. Ik heb die plaat al zo vaak in mijn handen gehad. En dan denk ik, nee, toch maar niet, toch maar niet. Maar als je hem dan instart. Toch een hele fyne plaat. Yarbrough and Peoples, Don't Stop the Music.
1: Welcome to the Disco Summer.
0: En zo is het maar net. Het is een beetje draaglijk geworden, hè, qua temperatuur. En dat is wel goed eigenlijk, hè, want als je tegen de 40 graden aan zit. Mijn vriendin die zei, in de winter zitten we binnen, want dan is het koud en nat. En dan komt de zomer en dan zit je pot voor drie dubbeltjes nog binnen. En zo is het maar net, hè, want het was geen doen. Maar dit is lekker. En ook deze plaat. 14 minuten, we gaan kijken hoe lang we hem volhouden, maar ik had hem al een tijdje bij me en iedere keer nam ik hem weer terug naar huis. En ja, nu moest het er toch maar eens van komen. De Boys Town Gang. Remember Me. En Ain't No Mountain High Enough. Wat een fijne plaat. En Dion, ik wou dat je zoiets kreeg met dat woord fijn. Ik heb dat zit er helemaal in gebakken bij mij. Het is een Dion woord, fijn. En ik betrapte me vorige week al op dat ik denk, godverdikkie. Ik zat de herhaling terug te luisteren thuis in mijn tuin. Tussen 9 en 11 op zaterdagavond. En ik denk, moet er toch even op letten. Ja.
2: Ja, maar het is ook een fijn woord.

0: Town Gang, Ain't No Mountain High Enough.
1: Have no fear, have no fear, Renee is here.
0: Remember Me, twee klassiekertjes van Diana Ross, hoorde je. En dat duurde bijna 14 minuten. En het schiet lekker op zo, op de donderdag / zaterdagavond. Dus we pakken gauw even een singeltje tussendoor. 3,5 minuut. Shalimar, Make That Move.

Is dat nou niet leuk? Lang geleden opgenomen. En zoals jullie weten is deze Grand Lady of the Disco niet meer onder ons. Sharon Redd heb ik het over. Redd met dubbel D. En dat heeft niks met haar cupma te maken. Maar het is gewoon met dubbel D. Ja. In the Name of Love. Uit 1981. We draaien met heel veel liefde en plezier hierop. Langstraat FM.

Sharon Redd was dat, In the Name of Love uit 82. Ik zei net 81, maar het is er echt 82, ja. Get your groove on. Soul funk disco. Boogie to the beat. En ook dit is 1982. George Clinton. En The Atomic Dog. Zometeen nog de rap en hip-hop classic van Johan Duivestraat. Die hou je nog te goed, hè? Dit uur nog. He's a happy love.

altijd lekker George Clinton. Het aangevraagd deze trouwens. Tom McDork door Kees van Dinten. Dankjewel Kees, hij komt uit Drunen. Fijn dat je luistert naar Langstraat FM. Hey, en dit is weer een verzoekje. De rap en hip-hop classic voor Johan Duivensloot. Red Hat Kingpin en de FBI. Do the right thing.

Welcome to the Disco Summer.

0: dat was toch wel een hitje hoor, in die tijd, 1989. Red Hat Kingpin en die FBI. En ik heb er heel wat van verkocht, want ik werkte destijds in een CD-platenzaak in Uden. Funky. Funky Records, ja. What's in a name? En ik heb er heel wat CD-singeltjes van verkocht. En ook op vinyl nog, hè. Leuk om weer eens te horen. En dank aan deze leuke suggestie, Johan Duivensloot. En wil je dat ook? Dan mail even naar info@langstraatmedia.nl. info@langstraatmedia.nl. Ja. Wel een goede schuif openzetten van de meer. Dit is Alma Faye. Met een titel... Don't Fall in Love. Ik kijk gelijk naar Mr. D. Nee, hè? Tijd is geweest, hè, jongen?
1: Tijd is geweest, ja. Dat is
0: het komt uit... Je had het al verwacht, hè?
2: It's 1979. It's Renee time.

Ja, ze doet me een beetje denken aan Donna Summer. Met sommige tonen dan, hè. Elma Faye. En dat heet Don't Fall in Love. Nou, dat kun je ook beter niet doen, hè. Gewoon lekker vroeg.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dex met het Radio Nieuws. Er komt nog maar één doorstroomtoets voor leerlingen in groep 8 in plaats van de huidige 6 waaruit gekozen kan worden. Dat gaat in vanaf het schooljaar 2029-2030. Eerder is volgens staatssecretaris van Onderwijs Thielen niet haalbaar. In de Tweede Kamer werd eind 2024 een motie aangenomen om over te stappen naar één centrale toets. Omdat leerlingen, afhankelijk van welke toets ze maakten, een ander advies kregen. Ook al maakten ze de toets even goed. Bijna 75% van de mensen in ons land die wonen in gebieden waar vorige week code rood gold vanwege extreme hitte, heeft het gedrag aangepast. 25% deed dat niet, maar was toch al van plan niet naar buiten te gaan. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos in opdracht van het KNMI. 80% van de inwoners van code rood gebieden had geen last van de hitte, maar vond code rood terecht. 14% vond het overdreven. Mensen die zich aanpasten probeerden hun huis koel te houden, dronken meer water en bleven uit de zon. Iran waarschuwt schepen opnieuw om alleen door de straat van Hormuz te varen via routes die door Teheran worden aangewezen. Het militaire commando van het land meldt dat iedere overtreding onmiddellijk door de strijdkrachten beantwoord zal worden, waardoor de veiligheid van de betreffende schepen in gevaar komt. Er zijn 3 routes door de zeestraat, maar Iran wil dat 2 daarvan niet gebruikt worden, omdat deze hun controle over de straat van Hormuz verzwakt. Het Britse gerechtshof heeft 2 jongens van 15 veroordeeld tot 4 jaar cel voor het verkrachten van 2 meisjes. Een lagere rechtbank had ze alternatieve straffen opgelegd, wat tot veel ophef leidde. De tieners uit Fordingbridge in Zuidoost-Engeland verspreidden beelden van de verkrachtingen via social media. Daarop was te zien hoe ze stonden te lachen en elkaar aanmoedigden. Het Hof van Beroep vond wat ze gedaan hadden zo slecht dat er geen andere keuze was dan celstraf. En dan nog het weer. Het is droog en het klaart steeds verder op. Het is de matige noordwestenwind. In het noordelijk kustgebied waait het stevig. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

Ja, dat is een hele goede reden om blij te worden. When love has come around, dat geeft je gewoon een lekker gevoel. Ja, dat kunnen we natuurlijk ook zeggen van het programma. Dance Factory. We hebben er weer een uurtje op zitten met René van der Meer en die draaide lekkere platen, zeg. Heerlijk. Maar dat doen wij sowieso natuurlijk bij deze show. Ja, deze show, daarom. Even de stembanden nog een beetje smeren voor het laatste uurtje Dance Factory op jouw disco donderdagavond. En dat kan ook zaterdagavond zijn natuurlijk.

zeker te weten. Dance Factory on your Thursday night. Hands up high. En wat hebben we vanavond in de show? Nou, heel veel leuke dingen eigenlijk. Eric G is weer in the house. Get your groove on. Zeker met Eric, zeker weten. En daarnaast hebben we Riek van der Heijden. Ja, hij komt ook weer met een paar hele leuke suggesties. En natuurlijk heel veel lekkere platen. En heel veel leuke remixen zoals deze. Whoa.

als we dan toch remixen draaien in de show, dan moet het van een uitmuntende klasse zijn. En dat doen wij met Arrangé bijvoorbeeld, maar ook met deze vrienden van de Soulful French Touch Remix. Het is altijd wel weer een hele mond vol. Maar zoek het eens lekker op YouTube. Hij heeft zoveel goede mixen staan. En daar pikken wij er dan altijd eentje uit, ja. Het kan natuurlijk ook niet altijd allemaal goed zijn, maar vaak is dat wel zo. En dit is ook fijn, want dit komt uit de playlist van Rick van der Heijden. Hij zit momenteel in Curaçao. Ja, je kunt maar ergens zitten. Hij zal wel lekker meeluisteren op het strand. Ja, heerlijk jongens. Het is vakantietijd, hè, voor iedereen. Fijn. En leuk dat je dan toch luistert. Ziggo 917 of KPN 1042. Of lekker gewoon op DAB in de auto, ook fijn. 'S Morgens op weg naar je werk of 's avonds terug. Zet hem gewoon lekker aan. En heb je een verzoekje, je weet het, hè, 06-2121-3210. Laat wat van je horen, dat vinden we leuk. En voor Rick speciaal Evelyn Champagne King. Een echte klassieker uit die tijd. In hit en al die grote discotheken. Of het nou de Talk was in Tilburg of Galaxy Den Bosch. Dansvloertjes vol met deze Love Comes Down.

Ja, René en ik hadden het er even over hier samen in de studio. Als je dan luistert naar die oude versie van Evelyn Champagne King, Love Calm Down, dan klinkt die zoveel kaler. En als je dan een versie kunt vinden die net even iets dikker is aangezet, dan is dat toch wel prettig. En luister hier eens even naar, zeg. Van de week even zitten grasduinen in al die vinylstapels. En toen kwam ik op de LP van Unlimited Touch.

Ja, binnenkort wordt hij hier weer aan de deur gebracht, hoor. Hey. Die heerlijke LP, ik kan niet wachten, alleen met de touch. Hij is onderweg, we hebben hem besteld. En wat een goede LP, zeg. En dat brengt mij ook op deze plaat. Vorige week draaiden we High Gloss, You Never Know. En René en ik waren meteen lyrisch. We hebben allebei de LP besteld. Ja, hoe mooi is dat? Ik in de reissue en René gewoon de originele. En luister hier eens naar, jongens, want dat staat ook op die LP. Wat een knijter, zeg. All Day and All Night kan je er naar luisteren. 8 dikke tracks op 1 goed album. Binnenkort hoor ik je hier lekker in de studio. Fijn, we kunnen niet wachten gewoon.

0: disco in optima forma, kunnen we wel zeggen. Wat een dikke plaat, zeg. Ja, en zo staan er gewoon 8 hele goede tracks op dat album. En het was eigenlijk een one-hit wonder. You Never Know, dat was hun enige en echte grote hit.
1: Welcome to the Disco Summer.

natuurlijk. Ik zag hem ook voorbij komen in de playlist van Rick van der Heijden. Hij vindt dit ook een heerlijke plaat. Dus eigenlijk twee plaatjes vandaag voor Rick. Maar ja, dit is ook een van mijn all-time favorites. En René zei het ook, wat blijft het toch een hele fijne plaat. Dance Factory. Thursday night. Get your groove on. Soul, funk, disco. Boogie to the beat. Ja, je hoort het. Eric G is in the house. En hij komt deze week met Mario Biondi.

feel so. Ja, ja, de Italiaanse Barry White. Hij is inmiddels ook vriend van de show. Zo leren we heel veel fijne muziek kennen door Eric G. En in 2008 werd hij meer en meer een beetje bekend in de Nederlandse gay scene. Want toen bracht Dimitri van Paris bracht een nummer uit op een compilatie van hem. A Return to the Playboy Mansion. Ik zou zeggen, Erik, bedankt weer voor al deze fijne informatie. Maar vooral ook voor de heerlijke muziek. En over lekkere muziek gesproken, zeg. Ik denk, laat ik eens gewoon even mijn ogen dicht doen en even scrollen door die playlist van al die heel lekkere tracks. En toen kwam ik bij dit uit. Hoor maar eens aan. Het is disco. Het is zomer op jouw radio. Langstraat FM, daar luister je naar. En de naam zegt het al, ook heerlijk op FM te ontvangen. Vooral als je in die Langstraat zit.

hele dikke import die vliegt om je oren vandaag. Wat een lekkere plaat zeg. Randy Welch, watch out. Zou het familie zijn van Terry Welch? Normaal ben ik altijd wel op de hoogte van dat soort dingen, maar ik zal dat eens even gaan nakijken. Wat een heerlijke plaat. Always a better music mix.

Ja, en eigenlijk word je gewoon thuis een beetje getrakteerd op al die heerlijke platen. Als jij zit te luisteren, denk je, ja, dat is toch mooi meegenomen. Wat een fijn programma. En dat klopt, dat hebben we ook. We hebben weer 2 uurtjes lang heerlijke disco gedaan. Heerlijke boogie en soul en funk plaatjes gedraaid. En hierna moet je gewoon blijven hangen, want dan komt er en de beat goes on. Ik denk dit keer met Robbie Koster en Peter Schouten. Gewoon een uurtje lang in de mix. Wie wil dat niet? Nou ja, ik denk dat jullie het allemaal thuis wel een beetje willen. En waar staat er de laatste plaat in voor vanavond? Deze kwam ik tegen in Frankrijk op een vlooienmarktje daar. En daar stond Lee John van Imagination heerlijk op te jammen. En zo heet hij, ik zeg...

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dex met het Radio Nieuws. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan bij de Russische aanvallen op Kiev afgelopen nacht. Een van de belangrijkste opslaglocaties werd verwoest. De goederen hadden een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro en de organisatie noemt het een zware klap voor de hulpverlening in Oekraïne. Het gaat onder andere om medische apparatuur en warmtepompen. In de Indonesische regio Papua hebben rebellen, naar eigen zeggen, een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken in de buurt van Yahukimo. De autoriteiten zeggen dat het toestel geland is, maar dat er daarna geen contact meer was. Het is uitgebrand gevonden, maar het is onbekend wat er met de piloot en 7 inzittenden gebeurd is. De rebellen beweren dat burgerpiloten militaire voorraden en militairen vervoeren en noemen de aanslag een boodschap. In de regio strijden de rebellen met het leger sinds Papua in 1969 deel werd van Indonesië. Er komt nog maar 1 doorstroomtoets voor leerlingen in groep 8 in plaats van de huidige 6 waaruit gekozen kan worden. Dat gaat in vanaf het schooljaar 2029-2030. Eerder is volgens staatssecretaris van Onderwijs Thiele niet haalbaar. In de Tweede Kamer werd eind 2024 een motie aangenomen om over te stappen naar 1 centrale toets. Omdat leerlingen, afhankelijk van welke toets ze maakten, een ander advies kregen. Ook al maakten ze de toets even goed. Bijna 75% van de mensen in ons land die wonen in gebieden waar vorige week code rood gold vanwege extreme hitte, heeft het gedrag aangepast. 25% deed dat niet, maar was toch al van plan niet naar buiten te gaan. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos in opdracht van het KNMI. 80% van de inwoners van code rood gebieden had geen last van de hitte, maar vond code rood terecht. 14% vond het overdreven. Mensen die zich aanpasten probeerden hun huis koel te houden, dronken meer water en bleven uit de zon. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

Sense.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dex met het radionieuws. Voor bijna alle zeer kwetsbare kinderen die woonden in een zorgvilla van Expert Care is een andere plek gevonden. Voor 3 wordt die nog gezocht. Begin dit jaar meldde de instelling 4 villa's te sluiten uit financieel oogpunt. Dat leidde tot ontzetting bij de ouders van de 81 kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Minister Sterk dwong Expert Care de villa's open te houden tot er een alternatief was. Maar door personeelsgebrek dwong de inspectie 2 van de 4 villa's te sluiten per 1 juli. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan bij de Russische aanvallen op Kiev afgelopen nacht. Een van de belangrijkste opslaglocaties werd verwoest. De goederen hadden een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro en de organisatie noemt het een zware klap voor de hulpverlening in Oekraïne. Het gaat onder andere om medische apparatuur en warmtepompen. In de Indonesische regio Papua hebben rebellen naar eigen zeggen een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken in de buurt van Yahukimo. De autoriteiten zeggen dat het toestel geland is, maar dat er daarna geen contact meer was. Het is uitgevoerd.

bandverband gevonden, maar het is onbekend wat er met de piloot en 7 inzittenden gebeurd is. De rebellen beweren dat burgerpiloten militaire voorraden en militairen vervoeren en noemen de aanslag een boodschap. In de regio strijden de rebellen met het leger sinds Papua in 1969 deel werd van Indonesië. Er komt nog maar 1 doorstroomtoets voor leerlingen in groep 8 in plaats van de huidige 6 waaruit gekozen kan worden. Dat gaat in vanaf het schooljaar 2029-2030. Eerder is volgens staatssecretaris van Onderwijs Thielen niet haalbaar. In de Tweede Kamer werd eind 2024 een motie aangenomen om over te stappen naar 1 centrale toets. Omdat leerlingen, afhankelijk van welke toets ze maakten, een ander advies kregen. Ook al maakten ze de toets even goed. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dex met het Radio Nieuws. Rusland heeft anderhalf jaar lang ongestoord met drones kunnen spioneren boven 10 Europese NAVO-landen, waaronder Duitsland en België. Dat beweert de Britse denktank IISS. Er zijn tussen augustus 2024 en februari dit jaar 144 incidenten onderzocht. Toen werd in Europa meermaals alarm geslagen omdat drones gezien waren bij onder andere vliegvelden. De drones werden gelanceerd vanaf boten van de Russische schaduwvloot, maar het IISS zegt dat hard bewijs ontbreekt. Voor bijna alle zeer kwetsbare kinderen die woonden in een zorgvilla van Expert Care is een andere plek gevonden. Voor 3 wordt die nog gezocht. Begin dit jaar meldde de instelling 4 villa's te sluiten uit financieel oogpunt. Dat leidde tot ontzetting bij de ouders.

was. Het is uitgebrand gevonden, maar het is onbekend wat er met de piloot en 7 inzittenden gebeurd is. De rebellen beweren dat burgerpiloten militaire voorraden en militairen vervoeren en noemen de aanslag een boodschap. In de regio strijden de rebellen met het leger sinds Papua in 1969 deel werd van Indonesië. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.

everyone.

andere vliegvelden. De drones werden gelanceerd vanaf boten van de Russische schaduwvloot. Maar het IISS zegt dat hard bewijs ontbreekt. Voor bijna alle zeer kwetsbare kinderen die woonden in een zorgvilla van Expertcare is een andere plek gevonden. Voor drie wordt die nog gezocht. Begin dit jaar meldde de instelling vier villa's te sluiten uit financieel oogpunt. Dat leidde tot ontzetting bij de ouders van de 81 kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Minister Sterk dwong Expertcare de villa's open te houden tot er een alternatief was. Maar door personeelsgebrek dwong de inspectie twee van de vier villa's te sluiten per 1 juli. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan bij de Russische aanvallen op Kiev afgelopen nacht. Een van de belangrijkste opslaglocaties werd verwoest. De goederen hadden een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro en de organisatie noemt het een zware klap voor de hulpverlening in Oekraïne. Het gaat onder andere om medische apparatuur en warmtepompen. In de Indonesische regio Papua hebben rebellen naar eigen zeggen een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken in de buurt van Yahukimo. De autoriteiten zeggen dat het toestel geland is, maar dat er daarna geen contact meer was. Het is uitgebrand gevonden, maar het is onbekend wat er met de piloot en zeven inzittenden gebeurd is. De rebellen beweren dat burgerpiloten militaire voorraden en militairen vervoeren en noemen de aanslag een boodschap. In de regio strijden de rebellen met het leger sinds Papua in 1969 deel werd van Indonesië. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dex met het radio nieuws. Rusland heeft anderhalf jaar lang ongestoord met drones kunnen spioneren boven 10 Europese NAVO-landen, waaronder Duitsland en België. Dat beweert de Britse denktank IISS. Er zijn tussen augustus 2024 en februari dit jaar 144 incidenten onderzocht. Toen werd in Europa meermaals alarm geslagen omdat drones gezien waren bij onder andere vliegvelden. De drones werden gelanceerd vanaf boten van de Russische schaduwvloot, maar het IISS zegt dat hard bewijs ontbreekt. Voor bijna alle zeer kwetsbare kinderen die woonden in een zorgvilla van Expert Care is een andere plek gevonden. Voor 3 wordt die nog gezocht. Begin dit jaar meldde de instelling 4 villa's te sluiten uit financieel oogpunt. Dat leidde tot ontzetting bij de ouders van de 81 kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Minister Sterk dwong Expert Care de villa's open te houden tot er een alternatief was. Maar door personeelsgebrek dwong de inspectie 2 van de 4 villa's te sluiten per 1 juli. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan bij de Russische aanvallen op Kiev afgelopen nacht. Een van de belangrijkste opslaglocaties werd verwoest. De goederen hadden een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro en de organisatie noemt het een zware klap voor de hulpverlening in Oekraïne. Het gaat onder andere om medische apparatuur en warmtepompen. In de Indonesische regio Papua hebben rebellen naar eigen zeggen een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken in de buurt van Yahukimo. De autoriteiten zeggen dat het toestel geland is, maar dat er daarna geen contact meer was. Het is uitgebrand gevonden, maar het is onbekend wat er met de piloot en 7 in